Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend

0: These beautiful things that I've got.
1: Radio voor Midden Gelderland.
2: Radio voor Midden Gelderland.
3: Connect.
2: Connect.
3: Luister Connect. Luister Connect. In heel Midden Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. En in New York is de WK-voetbalfinale van Spanje tegen Argentinië met 1-0 gewonnen door de Europees kampioen. Argentinië wist daarmee niet zijn titel te prolongeren. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. En in New York is de WK-voetbalfinale van Spanje tegen Argentinië met 1-0 gewonnen door de Europees kampioen. Argentinië wist daarmee niet zijn titel te prolongeren. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. En in New York is de WK-voetbalfinale van Spanje tegen Argentinië met 1-0 gewonnen door de Europees kampioen. Argentinië wist daarmee niet zijn titel te prolongeren. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Amerikanen hebben voor de 9e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Met die aanvallen moet worden voorkomen dat Iran schepen en hun bemanning in de straat van Hormuz aanvalt. Afgelopen weekend kwamen 3 Amerikaanse militairen om in Jordanië en Irak. Iraanse staatsmedia melden bombardementen op de noordwestelijke stad Tabriz en zware explosies in het zuidwesten. In de straat van Hormuz zou een schip in brand staan. De oorzaak is nog niet bekend. Een auto-ongeluk in het Zuid-Hollandse Dirksland heeft vannacht aan 2 mensen het leven gekost. Een derde slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. De politie gaat ervan uit dat er 3 mensen in de auto zaten. Het voertuig belandde door nog onbekende oorzaak van de weg. De politie van de gemeente Goeree Overflakkee doet onderzoek naar de toedracht van het eenzijdig ongeval. In Peru zijn tenminste 6 mensen omgekomen bij een aardbeving. Tientallen mensen raakten gewond. De aardbeving had een kracht van 5,1 en er volgde ook een zware naschok. Het epicentrum van de eerste aardbeving lag op een diepte van 24 kilometer in het district Chongos Bajo, zo'n 200 kilometer naar oosten van de hoofdstad Lima. Veel huizen en 2 ziekenhuizen zijn beschadigd en de stroom is uitgevallen. De WK-voetbalfinale tussen Spanje en titelverdediger Argentinië is met 1-0 gewonnen door de Europese kampioen. Spanje won ook al de Nations League. Het winnende doelpunt viel diep in de verlenging. Argentinië speelde vanwege een rode kaart met 10 man. Het enige doelpunt werd gemaakt door Barcelona-spits Ferran Torres. Het is de 2e keer dat Spanje wereldkampioen is. In 2010 versloeg het land in Zuid-Afrika in de finale Nederland, ook met 1-0. Er was op het WK ook een prijs voor Oranje. Nederland kreeg de Fair Play Award. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikanen hebben voor de negende nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Met die aanvallen moet worden voorkomen dat Iran schepen en hun bemanning in de straat van Hormuz aanvalt. Een auto-ongeluk in het Zuid-Hollandse Dirksland heeft vannacht aan twee mensen het leven gekost. Een derde slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. In Peru zijn tenminste 6 mensen omgekomen bij een aardbeving. Tientallen mensen raakten gewond. De aardbeving had een kracht van 5,1 en er volgde ook een zware naschok. De WK-voetbalfinale tussen Spanje en titelverdediger Argentinië is met 1-0 gewonnen door de Europese kampioen. Spanje won ook al de Nations League. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Amerikanen hebben voor de 9e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Met die aanvallen moet worden voorkomen dat Iran schepen en hun bemanning in de straat van Hormuz aanvalt. Afgelopen weekend kwamen 3 Amerikaanse militairen om in Jordanië en Irak. Iraanse staatsmedia melden bombardementen op de noordwestelijke stad Tabriz en zware explosies in het zuidwesten. In de straat van Hormuz zou een schip in brand staan. De oorzaak is nog niet bekend. Een auto-ongeluk in het Zuid-Hollandse Dirksland heeft vannacht aan 2 mensen het leven gekost. Een derde slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. De politie gaat ervan uit dat er 3 mensen in de auto zaten. Het voertuig belandde door nog onbekende oorzaak van de weg. De politie van de gemeente Goeree-Overflakkee doet onderzoek naar de toedracht van het eenzijdig ongeval. In Peru zijn tenminste 6 mensen omgekomen bij een aardbeving. Tientallen mensen raakten gewond. De aardbeving had een kracht van 5,1 en er volgde ook een zware naschok. Het epicentrum van de eerste aardbeving lag op een diepte van 24 kilometer in het district Chongos Bajo, zo'n 200 kilometer naar oosten van de hoofdstad Lima. Veel huizen en 2 ziekenhuizen zijn beschadigd en de stroom is uitgevallen. De WK-voetbalfinale tussen Spanje en titelverdediger Argentinië is met 1-0 gewonnen door de Europese kampioen. Spanje won ook al de Nations League. Het winnende doelpunt viel diep in de verlenging. Argentinië speelde vanwege een rode kaart met 10 man. Het enige doelpunt werd gemaakt door Barcelona-spits Ferran Torres. Het is de 2e keer dat Spanje wereldkampioen is. In 2010 versloeg het land in Zuid-Afrika in de finale Nederland, ook met 1-0. Er was op het WK ook een prijs voor Oranje. Nederland kreeg de Fair Play Award. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 2 kilometer file bij de grens. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeers.

Aan de oever van de Breulie in Oud-Zevenaar is het weer tijd voor het Breuliefeest dat gehouden wordt op 25 juli. Het Breuliefeest wordt jaarlijks georganiseerd door de Toetenburgers en zij hebben een gevarieerd programma samengesteld. Er is onder andere muziek van Noah en Empire. De aanvang is om 7 uur. Het Breuliefeest wordt gekenmerkt door de prachtige buitenlocatie aan de Breulie. Op de website toetenburgers.nl staat meer informatie. Kinderen tussen de 9 en 12 jaar kunnen ook dit jaar weer meedoen aan de Ome Joop's Tour. Ome Joop's Tour is het grote zomeravontuur voor kinderen. Van 26 juli tot en met 1 augustus fietsen de deelnemers door Gelderland. De karavaan fietst dagelijks naar verschillende locaties voor sport, spel en activiteiten. Op 30 juli staan fietsen en activiteiten gepland bij de Veerstal in Lathum. De finish vindt 1 augustus plaats bij de Koepelgevangenis in Arnhem. Deelname aan Ome Joop's Tour is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. In de zomerij Renkum is tot en met 31 juli een expositie te zien van Suiling Jan. De natuur vormt een constante inspiratiebron in haar werk. Jan schildert in series en verdiept zich in kleine objecten zoals stenen, paddenstoelen en schelpen. In de zomerij Renkum wordt een selectie getoond uit haar reeks schelpen, waarin vorm, kleur en textuur centraal staan en rust en concentratie voelbaar zijn. De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van de zomerij Renkum. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikanen hebben voor de negende nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Met die aanvallen moet worden voorkomen dat Iran schepen en hun bemanning in de straat van Hormuz aanvalt. Een auto-ongeluk in het Zuid-Hollandse Dirksland heeft vannacht aan twee mensen het leven gekost. Een derde slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. In Peru zijn tenminste 6 mensen omgekomen bij een aardbeving. Tientallen mensen raakten gewond. De aardbeving had een kracht van 5,1 en er volgde ook een zware naschok. De WK-voetbalfinale tussen Spanje en titelverdediger Argentinië is met 1-0 gewonnen door de Europese kampioen. Spanje won ook al de Nations League. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De komende uren is het vrijwel overal droog en half tot zwaar bewolkt. Er staat een matige wind uit noordwest tot noord. Ook vanmiddag houden we hetzelfde weertype. En het kwik loopt op tot een graad of 20 in het noorden, tot plaatselijk 24 in Brabant en Limburg. Vanavond eerst op veel plaatsen nog bewolkt, maar het klaart daarna langzaam op. Het blijft droog. De wind komt uit het noorden en is aan zee en op het IJsselmeer matig. Tegen zonsondergang staat er bijna geen wind meer. Vannacht droog en weinig wind met minima tussen de 7 graden in het oosten van het land en 14 graden vlak aan zee. Morgen een mix van zon en wolken. In het noordwesten en op de Wadden is het zwaar bewolkt. Op de Wadden wordt het een graad of 18. In het zuidoosten tot 25 graden bij een matige noordwestenwind. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem staat tussen afrit Schaarsberg en Waterberg 2 kilometer file. Op de A50 Arnhem richting Os bij Renkum 2 kilometer file. Door een kapotte auto zijn 2 rijstroken dicht. Daarom op de A12 vanuit Arnhem. Tussen Arnhem-Noord en Knoopend Grijshoord 7 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Culturele Zondag Doesburg is een manifestatie die op 2 augustus van 12 tot 5 uur plaatsvindt. Op deze dag openen kunstenaars, galeries, podia en musea de deuren voor het publiek. De deelnemers van de Culturele Zondag zijn herkenbaar aan de witte vlag met logo. De routebeschrijving is verkrijgbaar bij de deelnemers van de Culturele Zondag en bij VVV Doesburg. Op zoek naar een dagje uit voor het hele gezin? Bezoek dan kinderboerderij Rozorum in Zevenaar. In het groene Rozorumpark maken kinderen kennis met geiten, schapen, ponies, ezels, konijnen en vele andere dieren. De kinderboerderij is gratis toegankelijk en een leuke bestemming voor jong en oud. Van dinsdag tot en met vrijdag is de boerderij geopend van 8:30 tot 16:30. En in het weekend zijn bezoekers welkom van 10 tot 1 uur. Tijdens de zomervakantie is er veel te beleven in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Van 26 juli tot en met 10 augustus is het museumpark iedere avond geopend voor een sfeervol programma met muziek, ambachten, spel en creatieve activiteiten. Overdag kunnen bezoekers op ontdekkingstocht langs historische boerderijen, molens en karakteristieke straatjes en ervaren hoe mensen vroeger leefden, werkten en woonden. Het Nederlands Openluchtmuseum is gevestigd aan de Hoeverlaan in Arnhem. En tot zover de agendaberichten.

dinsdagavond. Vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje. Bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd. Op Connect. Met Radio De Vette Ketting.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Russische hoofdstad Moskou was vannacht het doelwit van vele honderden Oekraïnse drones. Over slachtoffers is niets bekend. De meeste drones zouden zijn neergehaald. Dat meldt de Moskouse burgemeester Sobyanin. De drones zouden zijn neergehaald door luchtafweer op lange afstand. Bijna 100 drones werden dichter bij Moskou onderschept. Op sociale media gaan beelden rond van een vlammenzee bij de Russische e-commerce gigant Wildberries, dat door Oekraïne is getroffen. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn ruim 9% meer drugsmisdrijven geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit jaar waren het er bijna 8000 tegen ruim 7000 in de eerste 6 maanden van 2025. Zuid-Holland spant de kroon met 1750 drugsmisdrijven, gevolgd door Noord-Brabant met 1550. In Limburg daalde het aantal drugsmisdrijven licht. Van de 20 grootste steden was Almere opvallend. Daar verdubbelde het aantal drugsdelicten. Grote bedrijven, aangesloten bij Tent Nederland, hebben afgelopen jaar 13.500 statushouders en asielzoekers aangenomen. Het gaat zowel om vaste aanstellingen als uitzendbanen. Bedrijven als Philips, Arcadis, IKEA, Randstad, ABN AMRO en Unilever proberen zo het schrijnend personeelstekort het hoofd te bieden. Het gaat vooral om banen in de logistiek, horeca en techniek. Als het aan het kabinet ligt, moet 60% van de instromers binnen 5 jaar een volledige baan hebben. De dagen van Ongehoord Nederland lijken te zijn geteld. Een kamermeerderheid vindt dat de omroep niet langer thuis hoort in het omroepbestel. D66, VVD, CDA en PRO zijn het zat dat de met belastinggeld gefinancierde omroep keer op keer de regels aan zijn laars lapt. Onderwijsminister Rianne Letchert moet na het zomerreces de knoop doorhakken over de toekomst van Ongehoord Nederland. Het onderwerp wordt behandeld in de Tweede Kamer op 24 september. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door de controles 3 kilometer file. A12 Arnhem-Utrecht tussen Arnhem-Noord en Knoop het Grijshoort 7 kilometer file. Een kwartier vertraging door een autobrand op de A50 richting Os. Bij Renkum zijn 2 rijstroken dicht. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum staat tussen Knoop het Del en Afrit Leerdam 3 kilometer file. En op de N325 Velperbroek Nijmegen bij het Gelredome 2 kilometer. En tot zover de ANWB verkeers.

0: Ontdek de kunst in de binnenstad van Doesburg tijdens een beeldenwandeling met gids Ina Timmer. De wandeling start op zondag 2 augustus om 3 uur... bij het beeld van Jan Wolkers naast de Martinikerk. Onderweg wordt stilgestaan bij bijzondere beelden, gedichten en gevelstenen in het historisch centrum. De gids vertelt over de kunstenaars en de verhalen achter de kunstwerken. De rondwandeling biedt een verrassende kijk op de stad. Deelname is gratis. Kun je luisteren naar wat de natuur te vertellen heeft? Tijdens de workshop De Beek Spreekt gaan deelnemers op zoek naar de stem van de beek en de natuur. De workshop levert inspiratie op voor het literatuur- en poëziefestival Het Park Vertelt. De activiteit vindt plaats op zondag 9 augustus van 1 uur tot 3:30... vanaf het boshuis bij Mergemets aan de Hilsumse Beek. Spijk vormt in augustus opnieuw het decor van de traditionele Spiekse kermis. In en rond de feesttent staat een gevarieerd programma klaar met muziek, schutterstradities en vermaak voor alle leeftijden. Hoogtepunten zijn onder meer het koningsschieten en de traditionele schuttersactiviteiten van schuttersvereniging EMM. In de avonden zorgen live optredens en DJ's voor een feestelijke sfeer in de bekende blauw-witte tent. Ook de nostalgische kermisattracties ontbreken niet. De Spiekse Kermis is van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. En tot zover de agendaberichten.
1: Radio op Midden-Gelderland. Connect.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Russische hoofdstad Moskou was vannacht het doelwit van vele honderden Oekraïnse drones. Over slachtoffers is niets bekend. De meeste drones zouden zijn neergehaald. Dat meldt de Moskouse burgemeester Sobyanin. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn ruim 9% meer drugsmisdrijven geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit jaar waren het er bijna 8000 tegen ruim 7000 in de eerste 6 maanden van 2025. Grote bedrijven, aangesloten bij Tent Nederland, hebben

Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het Schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5... en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelende wijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
3: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Russische hoofdstad Moskou was vannacht het doelwit van vele honderden Oekraïnse drones. Over slachtoffers is niets bekend. De meeste drones zouden zijn neergehaald. Dat meldt de Moskouse burgemeester Sobyanin. De drones zouden zijn neergehaald door luchtafweer op lange afstand. Bijna 100 drones werden dichter bij Moskou onderschept. Op sociale media gaan beelden rond van een vlammenzee bij de Russische e-commerce gigant Wildberries, dat door Oekraïne is getroffen. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn ruim 9% meer drugsmisdrijven geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit jaar waren het er bijna 8000 tegen ruim 7000 in de eerste 6 maanden van 2025. Zuid-Holland spant de kroon met 1750 drugsmisdrijven, gevolgd door Noord-Brabant met 1550. In Limburg daalde het aantal drugsmisdrijven licht. Van de 20 grootste steden was Almere opvallend. Daar verdubbelde het aantal drugsdelicten. Grote bedrijven, aangesloten bij Tent Nederland, hebben afgelopen jaar 13.500 statushouders en asielzoekers aangenomen. Het gaat zowel om vaste aanstellingen als uitzendbanen. Bedrijven als Philips, Arcadis, IKEA, Randstad, ABN AMRO en Unilever proberen zo het schrijnend personeelstekort het hoofd te bieden. Het gaat vooral om banen in de logistiek, horeca en techniek. Als het aan het kabinet ligt, moet 60% van de instromers binnen 5 jaar een volledige baan hebben. De dagen van Ongehoord Nederland lijken te zijn geteld. Een kamermeerderheid vindt dat de omroep niet langer thuis hoort in het omroepbestel. D66, VVD, CDA en PRO zijn het zat dat de met belastinggeld gefinancierde omroep keer op keer de regels aan zijn laars lapt. Onderwijsminister Rianne Letchert moet na het zomerreces de knoop doorhakken over de toekomst van Ongehoord Nederland. Het onderwerp wordt behandeld in de Tweede Kamer op 24 september. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 2 kilometer file. 10 minuten is de vertraging. A50 Arnhem richting Oss tussen Valburg en Knoopend Bankhoef 5 kilometer file. Vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Bemmel staat van 7 tot en met 11 augustus in het teken van de jaarlijkse kermis. Op en rond het Kinkelplein en in het centrum zorgen attracties, spelletjes en terrassen voor 5 dagen vol vermaak. Tijdens de kermisdagen worden ook de traditionele Bemmelse paardendagen gehouden, met de bekende ponymarkt, jaarmarkt en de spectaculaire korte baandraverij. Bezoekers kunnen genieten van een echte dorpssfeer met muziek, ontmoetingen en activiteiten voor jong en oud. Een potje minigolf spelen? Dat kan op Hoog Elten, net over de grens bij Elten. De sfeervolle baan ligt in een groene omgeving en biedt plezier voor jong en oud. Daag familie, vrienden of buren uit voor een wedstrijd op de uitdagende holes. In de maanden juli en augustus is de minigolfbaan geopend vanaf 1 uur. De minigolfbaan is te vinden aan de Luitgardistrasse op Hoog Elten in Duitsland. Cultureel centrum De Kreek in Oosterbeek houdt op 14 augustus voor iedereen een Samen Soepen ontmoeting. Samen Soepen is een initiatief waarbij samen eten leidt tot ontmoeting en gesprek in de wijk. De soep wordt geserveerd vanaf 6 uur. Deelname is gratis, een vrijwillige donatie is welkom, maar niet verplicht. Vrijwilligers die willen koken, roeren of snijden zijn van harte welkom. De Kreek is gevestigd aan de Weverstraat in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Russische hoofdstad Moskou was vannacht het doelwit van vele honderden Oekraïnse drones. Over slachtoffers is niets bekend. De meeste drones zouden zijn neergehaald. Dat meldt de Moskouse burgemeester Sobyanin. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn ruim 9% meer drugsmisdrijven geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit jaar waren het er bijna 8000 tegen ruim 7000 in de eerste 6 maanden van 2025. Grote bedrijven, aangesloten bij Tent Nederland, hebben afgelopen jaar 13.500 statushouders en asielzoekers aangenomen. Het gaat zowel om vaste aanstellingen als uitzendbanen. De dagen van Ongehoord Nederland lijken te zijn geteld. Een kamermeerderheid vindt dat de omroep niet langer thuis hoort in het omroepbestel. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De komende uren is het vrijwel overal droog en half tot zwaar bewolkt. Er staat een matige wind uit noordwest tot noord. Ook vanmiddag houden we hetzelfde weertype en het kwik loopt op tot een graad of 20 in het noorden tot plaatselijk 24 in Brabant en Limburg. Vanavond eerst op veel plaatsen nog bewolkt, maar het klaart daarna langzaam op. Het blijft droog. De wind komt uit het noorden en is aan zee en op het IJsselmeer matig. Tegen zonsondergang staat er bijna geen wind meer. Vannacht droog en weinig wind met minima tussen de 7 graden in het oosten van het land en 14 graden vlak aan zee. Morgen een mix van zon en wolken. In het noordwesten en op de Wadden is het zwaar bewolkt. Op de Wadden wordt het een graad of 18. In het zuidoosten tot 25 graden bij een matige noordwestenwind. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens 2 kilometer file door de controles. 10 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Oss tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. 11 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Liefhebbers van mountainbiken kunnen op 15 augustus hun hart ophalen tijdens de Renkum Downhill. Het evenement voert deelnemers over een uitdagend parcours door het landschap waar bochten, hoogteverschillen en passages voor volop spanning zorgen. Toeschouwers kunnen langs de route genieten van spectaculaire afdalingen en sportieve prestaties. De Renkum Downhill staat garant voor een actieve en gezellige dag midden in de natuur van de Veluwezoom. Wie deze zomer Arnhem op de fiets wil ontdekken, kan gebruik maken van de kunst- en cultuurroutes door de stad. Arnhem beschikt over diverse routes langs bijzondere kunstwerken, erfgoed en culturele locaties. De nieuwste themaroute, Parkenstad Arnhem, voert langs en door alle parken. Ook de wijkroute Presikhaaf is onlangs toegevoegd. De gratis routes zijn verkrijgbaar bij diverse culturele instellingen, bezoekerslocaties en online via uitinarnhem.nl. In de zomer staat Dorp Aard weer in het teken van de jaarlijkse Aardse kermis. De kermis wordt gehouden van 15 tot en met 18 augustus. Rond het dorpshuis barst het 4 dagen lang van de gezelligheid met attracties, muziek en traditionele festiviteiten. Schuttersvereniging Eensgezindheid Aard speelt daarbij een belangrijke rol met diverse schuttersactiviteiten. En tot zover de agendaberichten.
1: Luister Connect.

0: Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Weggebruikers in de regio Rotterdam gaan dit jaar veel overlast ondervinden. Veel wegen, bruggen en viaducten in Zuid-Holland worden de komende tijd vervangen. Zo gaat de Papendrechtse brug tussen Dordrecht en Papendrecht 9 maanden dicht. Hierdoor kunnen auto's, fietsers en de scheepvaart niet langs de brug. Er varen extra pontjes om mensen naar de overkant te brengen. De chaos wordt nog groter nu de Merwedebrug op de A27 is afgesloten voor vrachtverkeer. De extra reistijd in de regio Rotterdam kan oplopen tot meer dan een uur. Het Verenigd Koninkrijk krijgt per vandaag een nieuwe premier. Keir Starmer wordt later vandaag opgevolgd door Andy Burnham. Starmer houdt nog een laatste toespraak voordat hij samen met zijn opvolger naar Buckingham Palace gaat voor een bezoek aan koning Charles. Een van de speerpunten van de nieuwe premier is dat hij een deel van de macht in Londen wil onderbrengen in de Engelse regio's. Andy Burnham is al de 7e premier in 10 jaar tijd in Groot-Brittannië. Het kapseizen van een veerboot in het Zuid-Amerikaanse Guyana heeft zaterdag aan vele tientallen mensen het leven gekost. Sinds gisteren zijn geen overlevenden meer gevonden. De boot had vermoedelijk veel meer dan de geregistreerde 133 mensen aan boord. Van de 67 overlevenden stonden er al 32 niet op de passagierslijst. De kapitein en een bemanningslid zijn opgepakt. Het veer bevond zich tijdens het kapseizen bij de monding van de Pomeroon rivier in de Atlantische Oceaan. Het reddingswerk werd bemoeilijkt door de duisternis. De kleine kangoeroe die was ontsnapt in het Noord-Hollandse Middenmeer is terug bij zijn eigenaar. Deze zogeheten wallaby werd bij een voetbalveld gevangen en is veilig thuisgebracht. Het ontsnapte dier zorgde voor veel commotie in het dorp. Overigens is het al 2 jaar verboden om een wallaby als huisdier te houden. Wie er voor 1 juli 2024 al eentje had, mag die nog houden totdat het dier overlijdt. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 files nog in Gelderland op dit moment. Tot beginnen de A12 Arnhem richting Oberhausen. Bij de grenscontrole is daar een kwartier op onthoud. En 10 minuten vertraging heb je op de A50 van Arnhem naar Os voor Ravenstein. En er staat daar 10 kilometer diep. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.

0: Op het terrein van Molen De Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpseweg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Weggebruikers in de regio Rotterdam gaan dit jaar veel overlast ondervinden. Veel wegen, bruggen en viaducten in Zuid-Holland worden de komende tijd vervangen. Het Verenigd Koninkrijk krijgt per vandaag een nieuwe premier. Keir Starmer wordt later vandaag opgevolgd door Andy Burnham. Het kapseizen van een veerboot in het Zuid-Amerikaanse Guyana heeft zaterdag aan vele tientallen mensen het leven gekost. Sinds gisteren zijn geen overlevenden meer gevonden. De kleine kangoeroe die was ontsnapt in het Noord-Hollandse Middenmeer is terug bij zijn eigenaar. Deze zogeheten wallaby werd bij een voetbalveld gevangen en is veilig thuisgebracht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: 13 augustus wordt de populaire braderie gehouden. Bezoekers kunnen tussen 10 en 7 uur langs een gevarieerd aanbod van marktkramen wandelen en genieten van foodpleinen, terrassen, live muziek en diverse activiteiten voor kinderen. Na afloop is er op het terras van Matsers aan de Alexanderstraat live muziek van 6 uur tot 11:30. Een fietstocht langs de pontjes is een manier om de rivieren en het landschap in Gelderland van dichtbij te beleven. Onderweg brengen de veerpontjes fietsers over de Rijn en IJssel, waardoor iedere oversteek een bijzonder onderdeel van de route wordt. Voor actuele informatie over de veerdiensten kunnen fietsers terecht bij de regionale VVV's, toeristische informatiepunten en fietsroute-apps. In Westervoort verandert het dorpsplein in Westervoort op 21 augustus van 4 uur tot 9 uur in een sfeervolle zomerfair. Bezoekers kunnen genieten van een gezellige braderie met een gevarieerd aanbod. Lokale verenigingen, stichtingen, bedrijven en hobbyisten presenteren zich met kramen en activiteiten. Het programma blijft nog even een verrassing, waardoor er volop te beleven valt. De zomerfair belooft een gezellige middag en avond vol ontmoeting, sfeer en lokale betrokkenheid. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect. Radio voor de regio.

0: heel Midden-Gelderland.
1: Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl.
0: Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
3: Ondernemers opgelet.
4: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
5: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op ct-reclame.nl.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Weggebruikers in de regio Rotterdam gaan dit jaar veel overlast ondervinden. Veel wegen, bruggen en viaducten in Zuid-Holland worden de komende tijd vervangen. Zo gaat de Papendrechtse brug tussen Dordrecht en Papendrecht 9 maanden dicht. Hierdoor kunnen auto's, fietsers en de scheepvaart niet langs de brug. Er varen extra pontjes om mensen naar de overkant te brengen. De chaos wordt nog groter nu de Merwedebrug op de A27 is afgesloten voor vrachtverkeer. De extra reistijd in de regio Rotterdam kan oplopen tot meer dan een uur. Het Verenigd Koninkrijk krijgt per vandaag een nieuwe premier. Keir Starmer wordt later vandaag opgevolgd door Andy Burnham. Starmer houdt nog een laatste toespraak voordat hij samen met zijn opvolger naar Buckingham Palace gaat voor een bezoek aan koning Charles. Andy Burnham is al de 7e premier in 10 jaar tijd in Groot-Brittannië. Het kapseizen van een veerboot in het Zuid-Amerikaanse Guyana heeft zaterdag aan vele tientallen mensen het leven gekost. Sinds gisteren zijn geen overlevenden meer gevonden. De boot had vermoedelijk veel meer dan de geregistreerde 133 mensen aan boord. Van de 67 overlevenden stonden er al 32 niet op de passagierslijst. De kapitein en een bemanningslid zijn opgepakt. Het veer bevond zich tijdens het kapseizen bij de monding van de Pomeroon rivier in de Atlantische Oceaan. Het reddingswerk werd bemoeilijkt door de duisternis. De WK-vieringen in Spanje hebben het leven geëist van een 13-jarig jongen. Samen met een andere jongen kwam hij onder een ingestorte fontein terecht. De andere jongen raakte zwaar gewond. Het ongeval gebeurde kort na middernacht in Ciudad Rodrigo in het westen van Spanje. Na de gewonnen WK-finale tegen Argentinië waren ze op de fontein geklommen die vervolgens instortte. De Spaanse gemeente heeft 3 dagen van rouw afgekondigd. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen de afrit Beek en Duiven 7 kilometer met een kwartier vertraging. De andere kant op richting Duitsland tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer stilstaand verkeer met daar 20 minuten op onthoud. A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Grijzoord en Heteren 8 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, de weg is daar weer vrij. En op de N18 van Enschede naar Varsseveld bij Varsseveld Oost 6 kilometer vanaf Lichtenvoorde. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: Woon je in Bemmel en lijkt het je leuk om andere plaatsgenoten te ontmoeten? Kom dan langs op 4 augustus bij het koffieuurtje. De mogelijkheid bestaat om met elkaar over van alles en nog wat bij te praten, terwijl je geniet van een kopje koffie of thee. Het koffieuurtje vindt plaats in de Kinkel aan de Van Ammestraat in Bemmel. Ontdek iedere zaterdag de Hansestad Doesburg tijdens een sfeervolle stadswandeling. Doesburg staat bekend om haar oude gevels en middeleeuwse stratenpatroon. Met meer dan 150 monumenten en karakteristieke panden valt er onderweg veel te bewonderen. Een ervaren gids vertelt over de geschiedenis en bijzondere verhalen van de stad. De start is om 1:30 bij het VVV-kantoor aan de Koelpoortstraat in Doesburg. Liefhebbers van countrymuziek kunnen hun hart ophalen tijdens het Spikker Country Festival in Zevenaar. Het festival is van 7 tot en met 9 augustus en staat helemaal in het teken van gezellige countryklanken en live muziek. Bezoekers kunnen genieten van optredens van diverse artiesten en bands, afgewisseld met dans en entertainment in Amerikaanse stijl. Het Spikker Country Festival is een sfeervol evenement voor jong en oud en brengt een stukje Nashville naar de Liemers. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Weggebruikers in de regio Rotterdam gaan dit jaar veel overlast ondervinden. Veel wegen, bruggen en viaducten in Zuid-Holland worden de komende tijd vervangen. Het Verenigd Koninkrijk krijgt per vandaag een nieuwe premier. Keir Starmer wordt later vandaag opgevolgd door Andy Burnham. Het kapseizen van een veerboot in het Zuid-Amerikaanse Guyana heeft zaterdag aan vele tientallen mensen het leven gekost. Sinds gisteren zijn geen overlevenden meer gevonden. De WK-vieringen in Spanje hebben het leven geëist van een 13-jarig jongen. Samen met een andere jongen kwam hij onder een ingestort fontein terecht. De andere jongen raakte zwaar gewond. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanmiddag houden we hetzelfde weertype. Het kwik loopt op tot een graad of 20 in het noorden, tot plaatselijk 24 in Brabant en Limburg. Er staat weinig wind en er valt geen neerslag. Vanavond is het op veel plaatsen nog bewolkt, maar het klaart daarna langzaam op. Het blijft droog. De wind komt uit het noorden en is aan zee en op het IJsselmeer matig. Tegen zonsondergang staat er bijna geen wind meer. Vannacht droog en weinig wind met minima tussen de 7 graden in het oosten van het land en 14 graden vlak aan zee. Morgen een mix van zon en wolken. In het noordwesten en op de Wadden is het zwaar bewolkt. Op de Wadden wordt het een graad of 18. In het zuidoosten tot 25 graden bij een matige noordwestenwind. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens 4 kilometer met 20 minuten vertraging. A12 Duitse grens Arnhem tussen de grens en Duiven 8 met daar 3 kwartier op onthoud. A18 Varsseveld richting Zevenaar tussen Wiel en knooppunt Oudijk 4 kilometer met daar 20 minuten vertraging. N18 Enschede Varsseveld tussen Lichtenvoorde en Varsseveld Oost 8 kilometer. Daar is de vertraging 20 minuten. En op de N313 Lichtenvoorde richting Bokholst tussen Groenlo en Aalten 4 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Zomerij Renkum houdt op 31 juli weer het Handwerkcafé. Van 2:30 tot 4:30 kun je samen met anderen creatief aan de slag gaan. Of je nu breidt, haakt of iets anders maakt, het Handwerkcafé is dé plek om tips te delen of nieuwe ideeën op te doen. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. De Postbank is een van de mooiste plekken voor een dagje uit in de natuur. Wandel of fiets door de uitgestrekte heidevelden en bossen van de Veluwezoom. Geniet van prachtige vergezichten over de omgeving en spot onderweg wilde dieren. De Postbank ligt bij Reden, vlakbij Arnhem, en is goed bereikbaar. Onderweg zijn er diverse rustpunten voor een hapje en een drankje. Het centrum van Huissen staat op 3 augustus in het teken van de Huissense avond. Vanaf 8 uur zorgen live muziek, dj's en optredens voor een feestelijke sfeer op de pleinen en terrassen. Bezoekers kunnen genieten van een avond vol muziek en gezelligheid. De Huissense avond is gratis toegankelijk. Een dag later, op 4 augustus, barst de Huissense dag los met traditionele jaarmarkt en een sfeervolle braderie in het centrum. En tot zover de agendaberichten.

0: lekkerste classics en de beste hits.
1: Connect.
0: De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De

0: Dit is Frances Dix met het Radio Nieuws. Ondanks de aanvallen over en weer is er nog steeds diplomatiek overleg tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat gebeurt via bemiddelaars, aldus een woordvoerder van het Iraanse buitenlandministerie. De afgelopen dagen is er veel contact geweest en naar beide landen zijn voorstellen gedaan door die bemiddelaars. Wie dat zijn, wordt niet benoemd. In juni kwamen Amerika en Iran tot een akkoord dat moest leiden tot een vredesdeal, maar die lijkt nadat het opnieuw escaleerde nog ver weg. In het Brabantse Udenhout is een grote uitslaande brand uitgebroken op een industrieterrein. Het vuur woedt in een bedrijfsverzamelgebouw. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers, dat meldt de veiligheidsregio. In het brandende gebouw zitten onder meer een handel in natuursteen en een keukenzaak. Bij de brand in Udenhout komt erg veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Het Verenigd Koninkrijk krijgt per vandaag een nieuwe premier. Keir Starmer wordt later vandaag opgevolgd door Andy Burnham. Starmer houdt nog een laatste toespraak voordat hij samen met zijn opvolger naar Buckingham Palace gaat voor een bezoek aan koning Charles. Andy Burnham is al de 7e Britse premier in 10 jaar tijd. De WK-vieringen in Spanje hebben het leven geëist van een 13-jarige jongen. Samen met een andere jongen kwam hij onder een ingestorte fontein terecht. De andere jongen is zwaar gewond. Het ongeval gebeurde kort na middernacht in Ciudad Rodrigo in het westen van Spanje. Na de gewonnen WK-finale tegen Argentinië waren ze op de fontein geklommen die vervolgens instortte. De Spaanse gemeente heeft 3 dagen van rouw afgekondigd. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en bij een matige noordenwind wordt het 20 tot 24 graden. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat file voor de Duitse grens 2 kilometer met een half uur vertraging. De andere kant op vanuit Duitsland tussen de grens en Duiven 10 kilometer met een half uur oponthoud. A18 Varsseveld richting Zevenaar tussen Wiel en knooppunt Oud-Dijk 4 kilometer met een half uur vertraging. A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Grijshoort en Heteren 4 kilometer. Daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het Radio Nieuws. Ondanks de aanvallen over en weer is er nog steeds diplomatiek overleg tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat gebeurt via bemiddelaars, al dus een woordvoerder van het Iraanse buitenlandministerie. In het Brabantse Udenhout is een grote uitslaande brand uitgebroken op een industrieterrein. Het vuur woedt in een bedrijfsverzamelgebouw. Het Verenigd Koninkrijk krijgt per vandaag een nieuwe premier. Keir Starmer wordt opgevolgd door Andy Burnham. En de WK-vieringen in Spanje hebben het leven geëist van een 13-jarige jongen. Samen met een andere jongen kwam hij onder een ingestorte fontein terecht. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens 5 kilometer met een half uur vertraging. De andere kant op, vanuit Duitsland tussen de Duitse grens en Duiven 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar ruim 20 minuten. A18 Varsseveld richting Zevenaar tussen Wehl en knooppunt Oud-Dijk 4 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Een spoedreparatie veroorzaakt file op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Grijshoort en Heteren 8 kilometer met 20 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht. En op de A325 van Arnhem naar Nijmegen tussen knooppunt Ressen en Nijmegen 3 kilometer file. Je doet daar zo'n 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Aan de oever van de Breuli in Oud-Zevenaar is het weer tijd voor het Breulifeest dat gehouden wordt op 25 juli. Het Breulifeest wordt jaarlijks georganiseerd door de Toetenburgers en zij hebben een gevarieerd programma samengesteld. Er is onder andere muziek van Noah en Empire. De aanvang is om 7 uur. Het Breulifeest wordt gekenmerkt door de prachtige buitenlocatie aan de Breuli. Op de website toetenburgers.nl staat meer informatie. Kinderen tussen de 9 en 12 jaar kunnen ook dit jaar weer meedoen aan de Ome Joop's Tour. Ome Joop's Tour is het grote zomeravontuur voor kinderen. Van 26 juli tot en met 1 augustus fietsen de deelnemers door Gelderland. De karavaan fietst dagelijks naar verschillende locaties voor sport, spel en activiteiten. Op 30 juli staan fietsen en activiteiten gepland bij de Veerstal in Lathum. De finish vindt 1 augustus plaats bij de Koepelgevangenis in Arnhem. Deelname aan Ome Joop's Tour is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. In de Zomerij Renkum is tot en met 31 juli een expositie te zien van Suiling Jan. De natuur vormt een constante inspiratiebron in haar werk. Jan schildert in series en verdiept zich in kleine objecten zoals stenen, paddenstoelen en schelpen. In de Zomerij Renkum wordt een selectie getoond uit haar reeks schelpen, waarin vorm, kleur en textuur centraal staan en rust en concentratie voelbaar zijn. De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van de Zomerij Renkum. En tot zover de agendaberichten. Het allerbeste
1: in Midden-Gelderland. Waar je ook bent, met Connect ben je overal.

0: Dit is Connect voor Midden-Gelderland.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die 100 keer gelezen.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op ct-reclame.nl.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
4: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Chinese webwinkel AliExpress krijgt van de Europese Commissie een boete van 550 miljoen euro, omdat het niet genoeg probeert om de verkoop van illegale producten te voorkomen. Miljoenen producten waarvan AliExpress zelf concludeerde dat ze illegaal zijn, kwamen toch steeds weer online beschikbaar voor verkoop. Dat blijkt uit Europees onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om nepmerkkleding en gevaarlijk speelgoed. Naast het betalen van de boete moet het Chinese bedrijf voor eind oktober een verbeterplan indienen. In Maarsen zijn bij een auto-ongeluk twee jonge vrouwen om het leven gekomen. Dat gebeurde gisteravond laat op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal. De auto bleek tegen een boom te zijn gebotst. De beide jonge inzittenden waren al overleden toen de hulpdiensten op de plek des onheils aankwamen. De politie onderzoekt de zaak en hoopt in contact te komen met getuigen en eventuele dashcambeelden. Ondanks de aanvallen over en weer is er nog steeds diplomatiek overleg tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat gebeurt via bemiddelaars, aldus een woordvoerder van het Iraanse buitenlandministerie. De afgelopen dagen is er veel contact geweest en naar beide landen zijn voorstellen gedaan door die bemiddelaars. Wie dat zijn, wordt niet benoemd. In juni kwamen Amerika en Iran tot een akkoord dat moest leiden tot een vredesdeal, maar die lijkt nadat het opnieuw escaleerde nog ver weg. In het Brabantse Udenhout is een grote uitslaande brand uitgebroken op een industrieterrein. Het vuur woedt in een bedrijfsverzamelgebouw. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers, dat meldt de veiligheidsregio. In het brandende gebouw zitten onder meer een handel in natuursteen en een keukenzaak. Bij de brand in Udenhout komt erg veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon. En bij een matige noordenwind wordt het 20 tot 24 graden. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Geniet van de zomer. Luister Connect.
1: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

jou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de leven.

0: De culturele zondag Doesburg is een manifestatie die op 2 augustus van 12 tot 5 uur plaatsvindt. Op deze dag openen kunstenaars, galeries, podia en musea de deuren voor het publiek. De deelnemers van de culturele zondag zijn herkenbaar aan de witte vlag met logo. De routebeschrijving is verkrijgbaar bij de deelnemers van de culturele zondag en bij VVV Doesburg. Op zoek naar een dagje uit voor het hele gezin? Bezoek dan kinderboerderij Rozorum in Zevenaar. In het groene Rozorumpark maken kinderen kennis met geiten, schapen, ponies, ezels, konijnen en vele andere dieren. De kinderboerderij is gratis toegankelijk en een leuke bestemming voor jong en oud. Van dinsdag tot en met vrijdag is de boerderij geopend van 8:30 tot 16:30. En in het weekend zijn bezoekers welkom van 10 tot 1 uur. Tijdens de zomervakantie is er veel te beleven in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Van 26 juli tot en met 10 augustus is het museumpark iedere avond geopend voor een sfeervol programma met muziek, ambachten, spel en creatieve activiteiten. Overdag kunnen bezoekers op ontdekkingstocht langs historische boerderijen, molens en karakteristieke straatjes en ervaren hoe mensen vroeger leefden, werkten en woonden. Het Nederlands Openluchtmuseum is gevestigd aan de Hoeverlaan in Arnhem. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Chinese webwinkel AliExpress krijgt van de Europese Commissie een boete van 550 miljoen euro... omdat het niet genoeg probeert om de verkoop van illegale producten te voorkomen. In Maarsen zijn bij een auto-ongeluk twee jonge vrouwen om het leven gekomen. Dat gebeurde gisteravond laat op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Ondanks de aanvallen over en weer is er nog steeds diplomatiek overleg tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat gebeurt via bemiddelaars, aldus een woordvoerder van het Iraanse buitenlandministerie. En in het Brabantse Udenhout is een grote uitslaande brand uitgebroken op een industrieterrein. Het vuur woedt in een bedrijfsverzamelgebouw. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Er zijn vanmiddag perioden met zon, maar ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en de maximumtemperatuur ligt tussen de 20 en 24 graden bij een matige noordwestenwind. Vanavond zijn er flinke zonnige perioden en het gaat steeds minder hard waaien. Vannacht staat er nauwelijks wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 7 tot 14 graden. Morgen is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 18 graden op de Wadden en 25 in het zuiden van het land en er valt geen neerslag. Woensdag wel, dan kunnen er in het hele land enkele buien vallen. De dagen erna is het wisselend bewolkt, droog, af en toe de zon en middagtemperaturen tussen de 20 en 25 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg, vooral op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. 7 kilometer file met een half uur vertraging. De andere kant op vanuit Duitsland tussen de grens en Duiven 11 kilometer met ruim 20 minuten oponthoud. Op de A50 is een ongeluk gebeurd van Arnhem naar Os. Tussen de knopen de Valburg en Bankhoef 10 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En het is erg druk op de A325 van Arnhem naar Nijmegen. Tussen Elst en Nijmegen 4 kilometer file en je bent daar zo'n 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Ontdek de kunst in de binnenstad van Doesburg tijdens een beeldenwandeling met gids Ina Timmer. De wandeling start op zondag 2 augustus om 3 uur bij het beeld van Jan Wolkers naast de Martinikerk. Onderweg wordt stilgestaan bij bijzondere beelden, gedichten en gevelstenen in het historisch centrum. De gids vertelt over de kunstenaars en de verhalen achter de kunstwerken. De rondwandeling biedt een verrassende kijk op de stad. Deelname is gratis.

Kun je luisteren naar wat de natuur te vertellen heeft? Tijdens de workshop De Beek Spreekt gaan deelnemers op zoek naar de stem van de beek en de natuur. De workshop levert inspiratie op voor het literatuur- en poëziefestival Het Park Vertelt. De activiteit vindt plaats op zondag 9 augustus van 1 uur tot half 4... vanaf het boshuis bij Mergemets aan de Hilsumse Beek. Spijk vormt in augustus opnieuw het decor van de traditionele Spiekse kermis. In en rond de feesttent staat een gevarieerd programma klaar met muziek, schutterstradities en vermaak voor alle leeftijden. Hoogtepunten zijn onder meer het koningsschieten en de traditionele schuttersactiviteiten van schuttersvereniging EMM. In de avonden zorgen live-optredens en dj's voor een feestelijke sfeer in de bekende blauw-witte tent. Ook de nostalgische kermisattracties ontbreken niet. De Spiekse Kermis is van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. En tot zover de agendaberichten.

een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En ik ga me dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor. En daarna moet je

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het aantal doden na de aanval op een vrachtschip in de haven van Odessa is gestegen tot 10. Oekraïne zegt dat de Russen hier verantwoordelijk voor zijn. Het zou gaan om het schip Golden Leo. De opvarenden komen onder andere uit Syrië en India en het vaart onder de vlag van het West-Afrikaanse Guinea-Bissau. Het zou door de Russen met raketten beschoten zijn toen het weg wilde varen met een lading graan. Oekraïne meldt dat het reddingswerk de hele nacht is doorgegaan. De schaaklegende Judit Polgár is door premier Péter Magyar voorgedragen als nieuwe president van Hongarije. Hij vindt dat het land een staatshoofd nodig heeft waar iedere inwoner trots op kan zijn. Afgelopen zaterdag trad Számos Szulyok af. Hij stond bekend als bondgenoot van de vorige premier Viktor Orbán. Magyar praat later vanmiddag met Polgár en zal haar vragen of ze president van het land wil worden tot Hongarije een nieuwe grondwet heeft. De Chinese webwinkel AliExpress krijgt van de Europese Commissie een boete van €550 miljoen... omdat het niet genoeg probeert om de verkoop van illegale producten te voorkomen. Miljoenen producten waarvan AliExpress zelf concludeerde dat ze illegaal zijn, kwamen toch steeds weer online beschikbaar voor verkoop. Dat blijkt uit Europees onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om nepmerkkleding en gevaarlijk speelgoed. Naast het betalen van de boete moet het Chinese bedrijf voor eind oktober een verbeterplan indienen. In Maarsen zijn bij een auto-ongeluk twee jonge vrouwen om het leven gekomen. Dat gebeurde gisteravond laat op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal. De auto bleek tegen een boom te zijn gebotst. De beide jonge inzittenden waren al overleden toen de hulpdiensten op de plek des onheils aankwamen. De politie onderzoekt de zaak en hoopt in contact te komen met getuigen en eventuele dashcambeelden. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe zon en bij een matige noordenwind is het 20 tot 24 graden. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 richting Duitsland staat file voor de grensovergang 2 kilometer met daar ongeveer een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.

0: Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het Schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5 en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelenderwijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het aantal doden na de aanval op een vrachtschip in de haven van Odessa is gestegen tot 10. Oekraïne zegt dat de Russen hier verantwoordelijk voor zijn. De schaaklegende Judit Polgár is door premier Peter Magyar voorgedragen als nieuwe president van Hongarije. De Chinese webwinkel AliExpress krijgt van de Europese Commissie een boete van 550 miljoen euro... omdat het niet genoeg probeert om de verkoop van illegale producten te voorkomen. En in Maarsen zijn bij een auto-ongeluk 2 jonge vrouwen om het leven gekomen. Dat gebeurde gisteravond laat op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Bemmel staat van 7 tot en met 11 augustus in het teken van de jaarlijkse kermis. Op en rond het Kinkelplein en in het centrum zorgen attracties, spelletjes en terrassen voor 5 dagen vol vermaak. Tijdens de kermisdagen worden ook de traditionele Bemmelse paardendagen gehouden, met de bekende ponymarkt, jaarmarkt en de spectaculaire korte baandraverij. Bezoekers kunnen genieten van een echte dorpssfeer met muziek, ontmoetingen en activiteiten voor jong en oud. Een potje minigolf spelen? Dat kan op Hoog Elte, net over de grens bij Elte. De sfeervolle baan ligt in een groene omgeving en biedt plezier voor jong en oud. Daag familie, vrienden of buren uit voor een wedstrijd op de uitdagende holes. In de maanden juli en augustus is de minigolfbaan geopend vanaf 1 uur. De minigolfbaan is te vinden aan de Luitgardistrasse op Hoog Elte in Duitsland. Cultureel centrum De Kreek in Oosterbeek houdt op 14 augustus voor iedereen een Samen Soepen ontmoeting. Samen Soepen is een initiatief waarbij samen eten leidt tot ontmoeting en gesprek in de wijk. De soep wordt geserveerd vanaf 6 uur. Deelname is gratis, een vrijwillige donatie is welkom, maar niet verplicht. Vrijwilligers die willen koken, roeren of snijden zijn van harte welkom. De Kreek is gevestigd aan de Weverstraat in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.
1: De streekomroep voor Midden-Gelderland.
2: Je luistert naar Connect. Met Connect voel je je overal thuis.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat.

0: Phoneconnect.nl.
1: Phoneconnect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phoneconnect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier. Andy Burnham is beëdigd en door koning Charles in Buckingham Palace gevraagd om een nieuwe regering te vormen. De twee ontmoeten elkaar achter gesloten deuren. Ook de in Nederland geboren vrouw van de nieuwe premier was daarbij. Burnham was burgemeester van Manchester en trad vorige week aan als leider van de linkse regeringspartij. Hij volgt Keir Starmer op die ontslag nam en tijdens een korte toespraak zijn steun voor Burnham uitsprak. Op een camping aan de Costa Blanca heeft een 25-jarige Belg zijn vriendin aangereden met zijn auto. Hij ging er vandoor, maar werd kort daarna door Spaanse agenten opgepakt. Volgens getuigen had het stel flinke ruzie en werd er geschreeuwd. De man stapte zijn auto in om te vertrekken en reed zijn vriendin aan. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar mocht snel weer weg. De Spaanse politie behandelt de aanrijding als partnergeweld. Het aantal doden na de aanval op een vrachtschip in de haven van Odessa is gestegen tot 10. Oekraïne zegt dat de Russen hier verantwoordelijk voor zijn. Het zou gaan om het schip Golden Leo. De opvarenden komen onder andere uit Syrië en India en het vaart onder de vlag van het West-Afrikaanse Guinea-Bissau. Het zou door de Russen met raketten beschoten zijn toen het weg wilde varen met een lading graan. Oekraïne meldt dat het reddingswerk de hele nacht is doorgegaan. De schaaklegende Judit Polgár is door premier Péter Magyar voorgedragen als nieuwe president van Hongarije. Hij vindt dat het land een staatshoofd nodig heeft waar iedere inwoner trots op kan zijn. Afgelopen zaterdag trad Száma Szulyok af. Hij stond bekend als bondgenoot van de vorige premier Viktor Orbán. Magyar praat later vanmiddag met Polgár en zal haar vragen of ze president van het land wil worden tot Hongarije een nieuwe grondwet heeft. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe zon en bij een matige noordenwind is het 20 tot 24 graden. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 80 kilometer file in de regio. Het is druk onderweg door recreatieverkeer en wegwerkzaamheden. Je hebt onder andere vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel doe je er 25 minuten langer over. Dan grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Hierdoor heb je 20 minuten oponthoud. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven een kwartier vertraging. Dan naar de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Tussen knooppunt Del en knooppunt Gorkum staat een kapotte auto. De rechte rijstrook is hier dicht en daardoor heb je 5 minuten vertraging. En tot slot de A50 Arnhem richting Os. Bij Ravenstein gebeurde hier een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Liefhebbers van mountainbiken kunnen op 15 augustus hun hart ophalen tijdens de Renkum Downhill. Het evenement voert deelnemers over een uitdagend parcours door het landschap waar bochten, hoogteverschillen en passages voor volop spanning zorgen. Toeschouwers kunnen langs de route genieten van spectaculaire afdalingen en sportieve prestaties. De Renkum Downhill staat garant voor een actieve en gezellige dag midden in de natuur van de Veluwezoom. Wie deze zomer Arnhem op de fiets wil ontdekken, kan gebruik maken van de kunst- en cultuurroutes door de stad. Arnhem beschikt over diverse routes langs bijzondere kunstwerken, erfgoed en culturele locaties. De nieuwste themaroute, Parkenstad Arnhem, voert langs en door alle parken. Ook de wijkroute Presikhaaf is onlangs toegevoegd. De gratis routes zijn verkrijgbaar bij diverse culturele instellingen, bezoekerslocaties en online via uitinarnhem.nl. In de zomer staat Dorp Aard weer in het teken van de jaarlijkse Aardse kermis. De kermis wordt gehouden van 15 tot en met 18 augustus. Rond het dorpshuis barst het 4 dagen lang van de gezelligheid met attracties, muziek en traditionele festiviteiten. Schuttersvereniging Eensgezindheid Aard speelt daarbij een belangrijke rol met diverse schuttersactiviteiten. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect. When I think the

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier. Andy Burnham is beëdigd en door koning Charles in Buckingham Palace gevraagd om een nieuwe regering te vormen. Op een camping aan de Costa Blanca heeft een 25-jarige Belg zijn vriendin aangereden met zijn auto. Hij ging er vandoor, maar werd kort daarna door Spaanse agenten opgepakt. Het aantal doden na de aanval op een vrachtschip in de haven van Odessa is gestegen tot 10. En de schaaklegende Judith Polgár is door premier Péter Magyar voorgedragen als nieuwe president van Hongarije. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Er zijn vanmiddag perioden met zon, maar ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en de maximumtemperatuur ligt tussen de 20 en 24 graden bij een matige noordwestenwind. Vanavond zijn er flinke zonnige perioden en het gaat steeds minder hard waaien. Vannacht staat er nauwelijks wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 7 tot 14 graden. Morgen is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 18 graden op de Wadden en 25 in het zuiden van het land en er valt geen neerslag. Woensdag wel, dan kunnen er in het hele land enkele buien vallen. De dagen erna is het wisselend bewolkt, droog, af en toe de zon en middagtemperaturen tussen de 20 en 25 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Op het terrein van Molen De Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpseweg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten.

0: zoekt naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bemiddelaars Pakistan en Qatar hebben Iran een voorstel gedaan voor een staakt het vuren van 10 dagen om zo te proberen het voorlopige akkoord met Amerika nieuw leven in te blazen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van Iraanse diplomaten. In juni kwamen de Verenigde Staten en Iran tot een voorlopig akkoord waarin hoofdlijnen beschreven staat hoe ze tot vrede kunnen komen. Maar de laatste dagen zijn er over en weer aanvallen en lijkt een akkoord ver weg. Het verbod voor vrachtverkeer om over de Merwedebrug te rijden kost de transportsector ongeveer 1,5 miljoen euro per dag. Sinds het verbod zaterdagavond inging, moeten iedere dag zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden via Dordrecht of Den Bosch. De boogconstructie van de brug is minder sterk dan gedacht. Daarom mogen vrachtwagens er niet meer overheen. Rijkswaterstaat weet niet hoe lang dit gaat duren. Dat wordt pas duidelijk als extra onderzoek naar de toestand van het staal klaar is. Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier. Andy Burnham is beëdigd en door koning Charles in Buckingham Palace gevraagd om een nieuwe regering te vormen. De twee ontmoeten elkaar achter gesloten deuren. Ook de in Nederland geboren vrouw van de nieuwe premier was daarbij. Burnham was burgemeester van Manchester en trad vorige week aan als leider van de linkse regeringspartij. Hij volgt Keir Starmer op die ontslag nam en tijdens een korte toespraak zijn steun voor Burnham uitsprak. Op een camping aan de Costa Blanca heeft een 25-jarige Belg zijn vriendin aangereden met zijn auto. Hij ging er vandoor, maar werd kort daarna door Spaanse agenten opgepakt. Volgens getuigen had het stel flinke ruzie en werd er geschreeuwd. De man stapte zijn auto in om te vertrekken en reed zijn vriendin aan. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar mocht snel weer weg. De Spaanse politie behandelt de aanrijding als partnergeweld. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe zon en bij een matige noordenwind is het 20 tot 24 graden. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk in de regio. Onder andere op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging een kwartier. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens ook een kwartier extra reistijd. A15 Nijmegen-Rotterdam bij knooppunt Del een kwartier. En op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein sta je nu ook een kwartier in de file. En tot

Developer donderdagen gaan alsnog door in het centrum van Velp. Op 30 juli, 6 en 13 augustus wordt de populaire braderie gehouden. Bezoekers kunnen tussen 10 en 7 uur langs een gevarieerd aanbod van marktkramen wandelen en genieten van foodpleinen, terrassen, live muziek en diverse activiteiten voor kinderen. Na afloop is er op het terras van Matsers aan de Alexanderstraat live muziek van 6 uur tot 11:30. Een fietstocht langs de pontjes is een manier om de rivieren en het landschap in Gelderland van dichtbij te beleven. Onderweg brengen de veerpontjes fietsers over de Rijn en IJssel, waardoor iedere oversteek een bijzonder onderdeel van de route wordt. Voor actuele informatie over de veerdiensten kunnen fietsers terecht bij de regionale VVV's, toeristische informatiepunten en fietsroute-apps. In Westervoort verandert het Dorpsplein in Westervoort op 21 augustus van 4 uur tot 9 uur in een sfeervolle zomerfair. Bezoekers kunnen genieten van een gezellige braderie met een gevarieerd aanbod. Lokale verenigingen, stichtingen, bedrijven en hobbyisten presenteren zich met kramen en activiteiten. Het programma blijft nog even een verrassing, waardoor er volop te beleven valt. De zomerfair belooft een gezellige middag en avond vol ontmoeting, sfeer en lokale betrokkenheid. En tot zover de agendaberichten. Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Bemiddelaars Pakistan en Qatar hebben Iran een voorstel gedaan voor een staakt het vuren van 10 dagen om zo te proberen het voorlopige akkoord met Amerika nieuw leven in te blazen. Het verbod voor vrachtverkeer om over de Merwedebrug te rijden kost de transportsector ongeveer 1,5 miljoen euro per dag. Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier. Andy Burnham is beëdigd en door koning Charles in Buckingham Palace gevraagd om een nieuwe regering te vormen. En op een camping aan de Costa Blanca heeft een 25-jarige Belg zijn vriendin aangereden met zijn auto. Hij ging er vandoor, maar werd kort daarna door Spaanse agenten opgepakt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Culemborg en Zaltbommel 14 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. Op de A15 Nijmegen-Gorkum bij Arkel een kwartier vertraging. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
3: Ondernemers opgelet.
4: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
5: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Tegen Corné H., die vorig jaar het aantal medewerkers gijzelde in de gevangenis in Vught, is 1 jaar voorwaardelijk geëist. Hij bedreigde personeelsleden en 2 van hen werden met handboeien aan een tafelpoot vastgezet. De 30-jarige man zat vast op de psychiatrische afdeling vanwege een eerdere gijzeling in een café in Ede, in afwachting van een TBS-behandeling. Die is inmiddels begonnen, daarom is niet nog een keer TBS of een onvoorwaardelijke celstraf geëist. De Spaanse voetballers die gisteravond wereldkampioen werden, zijn terug in Spanje. Ze worden eerst door koning Felipe in het Zarzuela-paleis aan de rand van Madrid ontvangen. Daarna ontmoeten ze premier Sanchez in het Moncloa-paleis, waar de regering zetelt. Vervolgens gaan de spelers en staf in een open bus door het centrum van Madrid naar het stadhuis. Daar worden ze vanavond rond 9 uur gehuldigd en de verwachting is dat daar zo'n 1 miljoen Spanjaarden op afkomen. Bemiddelaars Pakistan en Qatar hebben Iran een voorstel gedaan voor een staakt het vuren van 10 dagen... om zo te proberen het voorlopige akkoord met Amerika nieuw leven in te blazen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van Iraanse diplomaten. In juni kwamen de Verenigde Staten en Iran tot een voorlopig akkoord waarin hoofdlijnen beschreven staat hoe ze tot vrede kunnen komen. Maar de laatste dagen zijn er over en weer aanvallen en lijkt een akkoord ver weg. Het verbod voor vrachtverkeer om over de Merwedebrug te rijden kost de transportsector ongeveer 1,5 miljoen euro per dag. Sinds het verbod zaterdagavond inging, moeten iedere dag zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden via Dordrecht of Den Bosch. De boogconstructie van de brug is minder sterk dan gedacht. Daarom mogen vrachtwagens er niet meer overheen. Rijkswaterstaat weet niet hoe lang dit gaat duren. Dat wordt pas duidelijk als extra onderzoek naar de toestand van het staal klaar is. En dan nog het weer. Vanavond is het behoorlijk zonnig en het gaat minder hard waaien. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 50 kilometer file in de regio. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg is de vertraging 20 minuten. A12 voor Arnhem-Duitse grens, bij de Duitse grens een kwartier. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB verkeer.

0: Zomerij Renkum houdt op 31 juli weer het Handwerkcafé. Van 3:30 tot 4:30 kun je samen met anderen creatief aan de slag gaan. Of je nu breidt, haakt of iets anders maakt, het Handwerkcafé is dé plek om tips te delen of nieuwe ideeën op te doen. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. De Postbank is een van de mooiste plekken voor een dagje uit in de natuur. Wandel of fiets door de uitgestrekte heidevelden en bossen van de Veluwezoom. Geniet van prachtige vergezichten over de omgeving en spot onderweg wilde dieren. De Postbank ligt bij Rhede, vlakbij Arnhem, en is goed bereikbaar. Onderweg zijn er diverse rustpunten voor een hapje en een drankje. Het centrum van Huissen staat op 3 augustus in het teken van de Huissense avond. Vanaf 8 uur zorgen live muziek, dj's en optredens voor een feestelijke sfeer op de pleinen en terrassen. Bezoekers kunnen genieten van een avond vol muziek en gezelligheid. De Huissense avond is gratis toegankelijk. Een dag later, op 4 augustus, barst de Huissense dag los met traditionele jaarmarkt en een sfeervolle braderie in het centrum. En tot zover de agendaberichten.
1: Thuis in Midden-Gelderland. Dit is Connect.

0: is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Tegen Corné H., die vorig jaar een aantal medewerkers gijzelde in de gevangenis in Vught, is 1 jaar voorwaardelijk geëist. De Spaanse voetballers die gisteravond wereldkampioen werden, zijn terug in Spanje. Vanavond rond 9 uur worden ze gehuldigd in Madrid. Bemiddelaars Pakistan en Qatar hebben Iran een voorstel gedaan voor een staakt het vuren van 10 dagen... om zo te proberen het voorlopige akkoord met Amerika nieuw leven in te blazen. En het verbod voor vrachtverkeer om over de Merwedebrug te rijden kost de transportsector ongeveer 1,5 miljoen euro per dag. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Het is droog en overwegend helder bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Ook vannacht blijft het droog bij zo'n 7 graden in het noorden en 14 aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. De ochtend begint met in het oosten en noordoosten al snel zon en in het westen veel bewolking. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags is er een mix van wolken en zon met temperaturen tussen de 18 graden in het Waddengebied en 25 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een matige noordwestenwind. Morgenavond komt er vanuit het noordwesten meer bewolking bij en kan er in het noorden ook wat motregen vallen. De matige noordwestenwind neemt in kracht af. Na morgen houden we rustig zomerweer met de meeste zon in het zuiden. Woensdag kan er nog een bui vallen, maar verder blijft het overwegend droog. Pas op zondag neemt dan de kans op een regen- of onweersbui weer toe. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat bij elkaar zo'n 50 kilometer file in de regio. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging een kwartier. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam bij knooppunt Gorkum 10 minuten extra reistijd. En ook op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's half uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Transport en Logistiek Nederland onderzoekt juridische stappen na de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. De brancheorganisatie vindt die afsluiting vanwege de veiligheid wel terecht, maar vraagt zich af of Rijkswaterstaat ook eerder had kunnen ingrijpen. Het omrijden van vrachtwagens kost zo'n 1,5 miljoen euro per dag. De Merwedebrug bij Gorkum is een belangrijke verbinding tussen Brabant en Zuid-Holland. Rijkswaterstaat sloot die brug na inspectie toen het staal zwakker bleek dan gedacht. In de Italiaanse stad Bologna is geprotesteerd na de dood van een 43-jarige man tijdens een arrestatie. Op videobeelden is te zien hoe agenten de man op de grond houden terwijl hij om hulp roept. Kort daarna verloor hij het bewustzijn en overleed hij. Justitie onderzoekt nu het optreden van 2 agenten en 4 zorgmedewerkers. De zaak lijkt op de dood van George Floyd in Minneapolis in 2020. Ook hij overleed toen politieagenten op hem zaten. Vanavond wordt er opnieuw geprotesteerd in Bologna. Oekraïne zegt een droneaanval te hebben uitgevoerd op een basis van de Russische veiligheidsdienst FSB in de bezette regio Gerson. Volgens de Oekraïnse veiligheidsdienst waren er op de locatie zo'n 100 militairen aanwezig en ontstond na de aanval een grote brand. Het is nog onduidelijk of er ook slachtoffers zijn gevallen. De Russische autoriteiten hebben nog niet gereageerd op de Oekraïnse droneaanval. En de door Iran gesteunde Houthi-rebellen in Jemen hebben een maritieme blokkade tegen Saoedi-Arabië afgekondigd die per direct ingaat. Volgens de beweging geldt die voor de strategische Bab al-Mandeb-zeestraat tussen de Rode Zee en de Golf van Aden. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de internationale scheepvaart. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd op de zeeblokkade. Amerikaanse media laten bijna allemaal weten dat de oorlog tegen Iran opnieuw dreigt te escaleren. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Culemborg en Zaltbommel 11 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de A15 Nijmegen-Gorkum bij Arkel 10 minuten vertraging. En op de A325 Arnhem-Duitse grens bij Nijmegen ook 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB.

0: Aan de oever van de Breuli in Oud-Zevenaar is het weer tijd voor het Breulifeest dat gehouden wordt op 25 juli. Het Breulifeest wordt jaarlijks georganiseerd door de Toetenburgers en zij hebben een gevarieerd programma samengesteld. Er is onder andere muziek van Noah en Empire. De aanvang is om 7 uur. Het Breulifeest wordt gekenmerkt door de prachtige buitenlocatie aan de Breuli. Op de website toetenburgers.nl staat meer informatie. Kinderen tussen de 9 en 12 jaar kunnen ook dit jaar weer meedoen aan de Ome Joop's Tour. Ome Joop's Tour is het grote zomeravontuur voor kinderen. Van 26 juli tot en met 1 augustus fietsen de deelnemers door Gelderland. De karavaan fietst dagelijks naar verschillende locaties voor sport, spel en activiteiten. Op 30 juli staan fietsen en activiteiten gepland bij de Veerstal in Lathum. De finish vindt 1 augustus plaats bij de Koepelgevangenis in Arnhem. Deelname aan Ome Joop's Tour is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. In de Zomerij Renkum is tot en met 31 juli een expositie te zien van Suiling Jan. De natuur vormt een constante inspiratiebron in haar werk. Jan schildert in series en verdiept zich in kleine objecten zoals stenen, paddenstoelen en schelpen. In de Zomerij Renkum wordt een selectie getoond uit haar reeks schelpen, waarin vorm, kleur en textuur centraal staan en rust en concentratie voelbaar zijn. De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van de Zomerij Renkum. En tot zover de agendaberichten.
1: Nieuws, muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
2: De verbinding in Midden-Gelderland.

ook tijdens je vakantie. Waar je ook bent. Met Connect voel jij je overal thuis. Ja.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Transport en Logistiek Nederland onderzoekt juridische stappen na de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. Het omrijden van vrachtwagens kost zo'n 1,5 miljoen euro per dag. In de Italiaanse stad Bologna is geprotesteerd na de dood van een 43-jarige man tijdens een arrestatie. De zaak lijkt op de dood van George Floyd in Minneapolis in 2020. Oekraïne zegt een droneaanval te hebben uitgevoerd op een basis van de Russische Veiligheidsdienst FSB in de bezette regio Gerson. En de door Iran gesteunde Houthi-rebellen in Jemen hebben een maritieme blokkade tegen Saoedi-Arabië afgekondigd die per direct ingaat. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk richting Nijmegen op de A325 Arnhem-Duitse grens. Bij Nijmegen is de vertraging ongeveer een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
3: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Frankrijk zegt dat twee medewerkers van de ambassade in Iran gisteravond urenlang zijn vastgehouden door de Iraanse veiligheidsdiensten. Volgens buitenlandminister Barrot is daarbij één diplomaat mishandeld. Frankrijk spreekt van een schending van de diplomatieke immuniteit. De twee zijn inmiddels terug op de ambassade en worden teruggehaald naar Frankrijk. Volgens Barrot werkten de twee Fransen aan culturele en wetenschappelijke programma's in Iran. Hij kondigde al strafacties aan. In New York is een man aangehouden nadat hij een zelfgemaakte brandbom had afgestoken bij een gebouw van de federale overheid. In dat pand zit onder meer een kantoor van de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Twee mensen raakten licht gewond door die brandbom. De verdachte zou ook een luchtdrukwapen hebben gehad. De FBI onderzoekt de zaak en gaat ervan uit dat de verdachte handelde uit protest tegen de immigratiedienst. Hij had ook een kar bij zich met daarop de tekst ICE uit onze straten. In de Italiaanse stad Bologna is geprotesteerd na de dood van een 43-jarige man tijdens een arrestatie. Op videobeelden is te zien hoe agenten de man op de grond houden terwijl hij om hulp roept. Kort daarna verloor hij het bewustzijn en overleed hij. Justitie onderzoekt nu het optreden van twee agenten en vier zorgmedewerkers. De zaak lijkt op de dood van George Floyd in Minneapolis in 2020. Ook hij overleed toen politieagenten op hem zaten. Vanavond wordt er opnieuw geprotesteerd in Bologna. En de Mexicaanse drugsbaron Ismael Zambada met de bijnaam El Mayo is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Zambada is een van de oprichters van het beruchte Sinaloa-kartel. Hij werd 2 jaar geleden opgepakt nadat hij met een vliegtuig in de Amerikaanse staat New Mexico was geland. Ook medeoprichter Joaquin Guzman, oftewel El Chapo, kreeg eerder een levenslange celstraf. In de VS geldt het Mexicaanse Sinaloa-kartel als een buitenlandse terroristische organisatie. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Bye. Dans je mee, vast wel Los del Rio was dat en de Macarena. Goedenavond, welkom bij Kijk op de Samenleving van deze maandag 20 juli 2026. We gaan het hebben zometeen over de lotgenotengroep voor mannen van het Braamhuis in Zevenaar. Dat huis is voor mensen die in hun leven te maken hebben gehad met kanker, of dan nog steeds hebben, op welke manier dan ook. Sinds kort is daar een groep waar mannen dus kunnen praten over de ziekte die hen beïnvloedt in het leven. Waarom is dat eigenlijk en praten mannen wel? Hoe makkelijk gaat zoiets? Ik spreek zometeen de begeleider van de nieuwe groep. Verder dit uur ook Chris van de Ven van Hoop XXL. Die organisatie wil dat iedereen zijn leven met een 8 kan beoordelen. Werken met heel veel jongeren. En hij is er weer met de maandelijkse update. En in het tweede uur van dit programma hebben we het ook over het watertekort en de droogte vooral. Martin Meerleveld doet de techniek en Irene Brinkman en Tristan Scholten de presentatie.
2: En Irene Brinkman komt even de orde verstoren.
1: Ja.
2: Want Tristan is vorige week, voor wie het niet weet, afgestudeerd als journalist op de Hogeschool in Tilburg. Ja. En namens het team van Kijk op de Samenleving willen we hem daarmee heel hartelijk feliciteren. En nog heel veel jaren bij Connect.
1: Ja, dat zou wel lukken.
2: Daar heb ik dan nog iets bij en dan zijn we blij dat we vandaag ook nog eens in beeld zijn.
1: Ja, met de camera's. Nou, een prachtige bos bloemen. Dank je wel. Dat zou wel lukken. Een hele mooie bosbloemen. Hopen dat hij lang volhoudt. Tot 9 uur is dit op Connect. Met een bosbloemen en een klein traantje. Kijk op de samenleving.

0: hate that it's true. I'm still in love with you.
1: Kijk op de samenleving, gast van de week.
2: De ziekte kanker kan je leven nogal omgooien. Bijvoorbeeld als je het zelf krijgt of iemand in je omgeving. Het erover praten kan werken. Het Braamhuis in Zevenaar is een inloophuis voor iedereen die te maken heeft of te maken heeft gehad met kanker. En in dat huis is sinds kort een lotgenotengroep voor mannen. Een plek voor mannen onder elkaar om te praten over de ziekte die hen bezighoudt, die hen beïnvloedt. De groep staat onder begeleiding van Pim Schaafsma. Hij is hier in de studio. Goedenavond, welkom.
3: Goedenavond, dankjewel voor de uitnodiging.
2: Het Braamhuis, laten we daar even kort op ingaan. Wat gebeurt daar zoal?
3: Ja, het is inderdaad wat je zei, een inloophuis voor mensen met kanker of hun naasten of met kanker te maken hebben gehad. Hè. Daar kun je praten, je wordt ontvangen. Er zijn gastvrouwen. Ik heb veel bewondering voor die mensen. Mm. Die staan daar een aantal dagen in de week om mensen te ontvangen. Er zijn ook groepen. Er is voor mannen bijvoorbeeld ook een kookgroep. Maar voor vrouwen zijn er ook meer activiteiten, creatief. En er wordt gezongen. En dat is echt een enthousiaste groep vrijwilligers die dat vormgeven. Veel respect voor.
2: Ja, om het te hebben over die ziekte. Of om het er even niet over te hebben. Ook om andere dingen aan te krijgen.
3: Kan ook. Sommige mensen komen daar gewoon even wat drinken. En even tot rust komen of even weten dat mensen weten wat er aan de hand is met ze. Of lotgenoten zoeken. Ja. Nee, dat kan natuurlijk ook.
2: Ja. Ja. Nu is daar sinds kort een mannenpraatgroep, een lotgenotengroep voor mannen. Jij bent daar de begeleider van. Hoe ben je er zo ingerold om dit te gaan doen?
3: Ja, eerst mijn voorgeschiedenis. Ik ben van huis uit psychiatrisch verpleegkundige. Ik heb ook heel veel met gespreksgroepen te maken gehad. Met individuele gesprekken. En ik begreep bij de open dag, die was eerder dit jaar. Ik denk januari, februari zo ongeveer. Toen hebben we het erover gehad met een aantal mensen binnen het Braamhuis. Dat er eigenlijk voor mannen geen gespreksgroep was. En dat het voor mannen, daar waren we het ook wel over eens, niet altijd makkelijk is om over te praten. Of om daarbij emoties bespreekbaar te maken of te tonen. Mm. Toen hebben we daar nog wat over heen en weer gepraat. Ook met de nieuwe coördinator, Desiree Smits. Zij coördineert het Braamhuis sinds begin dit jaar. En zij, er staat er overigens een mooie interview met haar in de Zevenaar-post van afgelopen zaterdag. En met haar ook afspraken gemaakt. En met Anne Schuiling, dat was de vorige coördinator, die mij in het begin heeft ontvangen daarin. En toen zijn we zo tot de conclusie gekomen, ja, we moeten het maar eens gewoon gaan proberen. Ja. Pionieren, zeg maar. En zo is het eigenlijk langzaam gestart. Er was nog een man die eind mei kwam vertellen over een boek die over kanker heeft geschreven. En dat was, vond Desiree ook een mooi moment om die mannengroep, lotgenotengroep, te gaan starten.
2: Ja.
3: En dat hebben we inmiddels gedaan. Er komen ook, ik heb nu 3 gespreksrondjes erop zitten. We doen dat 1 keer in de 2 weken op donderdag. En er zijn 2 mannen op afgekomen die ook het heel prettig vinden om daarover te praten.
2: Ja. We gaan het zo meteen hebben over die gesprekken. Ja. Je zegt het is pionieren, we moeten echt er nog een beetje inkomen. Waarom dacht je, ik wil dit doen?
3: Ja, omdat ik ook wel, ik heb natuurlijk heel veel in de gezondheidszorg gewerkt. Hè, ook wel in gewoon ziekenhuis, maar vooral in de psychiatrische, mm-hmm. psychosociale zorg. En dan merk je inderdaad wel dat mannen daar toch wel moeite mee hebben om zich daarin te uiten. Ik moet het al voorzichtig zeggen, het is een gemiddelde. De nuancering is natuurlijk dat er best wel mannen zijn die daar makkelijker over praten.
2: Ja.
3: Maar gemiddeld minder makkelijk dan vrouwen. Zo moet ik het zeggen.
2: Ja, zit daar een reden achter? Of is
3: dat heeft natuurlijk wel wat te maken met een cultuur waarin we zijn opgegroeid. Hmm. Hè, waarin al jarenlang, eeuwenlang, mannen natuurlijk niet minder gewend zijn om emoties bespreekbaar te maken. om gevoelig dingen die gevoelig liggen in het leven nou eens even met een ander te delen. En daar je in te uiten. Mm. Zodat dat misschien ook wel weer wat lucht geeft. Wat op. Dat je ook merkt dat anderen er ook tegenaan gelopen zijn. Tegen bepaalde problemen die nadat je gehoord hebt dat er een diagnose kanker uitkomt. Toch lastig is om erover te praten. En dat als dat dan toch lukt, ja, dat is misschien toch voor een aantal mannen prima.
4: Ja, en waarom niet een groep met mannen en vrouwen? Zit daar ook een reden achter?
3: Ja, dat is een goede vraag. Dat zou op den duur misschien ook wel goed zijn, maar in het kader van eerst eens opstarten, mm-hmm, en eerst eens kijken of mannen onderling al wat makkelijker erover praten. Zou ik zeggen van nou, dat is wel iets voor waar ik in de toekomst ook aan wil denken. Ja, om meer een gezamenlijke groep. Hè. Juist omdat er natuurlijk ook veel, bijna alleen maar, overlappende onderwerpen zijn, thema's zijn, die je in een groep bespreekbaar zou kunnen maken. Maar in het kader van de emancipatie van de man, zou ik willen zeggen in dit geval, eerst nog maar even opstarten.
4: Ja. Je zegt, we hebben 3 gesprekken gehad, nu met 2 mannen. Hoe gaan die gesprekken? Hoe zijn ze gegaan?
3: Ja, nou, in eerste instantie wil ik in ieder geval proberen dat die mannen zich veilig voelen om te praten. Dus ik probeer ook, zeker die eerste rondes, om een beetje vertrouwen te scheppen. Hè? Door vragen te stellen, door elkaar te bevragen, door rustig te reageren op alles wat ze zeggen. Ook om aan te tonen dat van alles bespreekbaar is. Mm-hmm. Ik heb ook voor mezelf wel wat thema's in mijn achterhoofd die ik met die mannen zou kunnen of willen bespreken. Maar het moet natuurlijk ook voor een deel van hen zelf komen. En ook een beetje passen in de ontwikkeling die ze hebben doorgemaakt nadat ze de diagnose kanker hebben gehad. Om een voorbeeld te noemen, die 2 mannen die ik nu begeleid, die hebben al rond 2011 de diagnose gekregen. Dus ja, dan ben je nu 15 jaar verder.
4: Even geleden, ja.
3: Ja, en dat is natuurlijk een hele andere invalshoek dan als je nu met mannen zou beginnen, bij wijze van spreken, die mogelijk ook een stuk jonger zijn, die een diagnose kanker hebben gekregen, waarbij de dreiging voor hun leven veel groter is dan voor deze 2 mannen die ik nu spreek.
4: Ja, dus het is een beetje kijken wat werkt ook.
3: Precies, dat is het pionieren. Mm-hmm. Hè, dat we aan het kijken zijn van hoe kunnen we nou voor de mannen die op dit moment aan de groep deelnemen, het veilig maken, maar ook een beetje helpend om hun emoties, hun vragen, hun waar ze tegenaan zijn gelopen in het leven nadat ze die diagnose hebben gehoord, om dat in die groep te bespreken.
4: Ja. Jullie werken met verschillende thema's, daar gaan we het zo meteen over hebben. We gaan het ook even hebben over de marathon 24 uur samen tegen kanker in het Horstenpark. Maar eerst even muziek, Coldplay.

0: Kijk op de samenleving Gast van de Week.
1: Ja, de ziekte kanker kan je leven nogal omgooien. En praten daarover kan helpen. Dat kan onder meer in het Braamhuis in Zevenaar. Een inloophuis voor mensen die te maken hebben gehad met kanker. Of dat nog steeds hebben. Pim Schaafsma heb ik in de studio. Met hem heb ik het over de mannenpraatgroep. De mannenlotgenotengroep in het Braamhuis in Zevenaar. Pionieren is dat, hè? Met drie gesprekken en met twee mannen. Om te praten over hoe hen die ziekte bezighoudt. Jullie werken met bepaalde thema's. Wat voor thema's zijn dat?
2: Ja, nou ja, dat heb ik zelf in ieder geval bedacht. Laat ik in ieder geval wat thema's zelf in mijn achterhoofd hebben. Ja, als ik die gesprekken aanga. Maar het gaat er natuurlijk ook om wat er uit het groepje zelf komt. Mm-hmm. Hè, van wat willen ze bespreken? Of wat merk ik waar ze tegenaan zijn gelopen? En dat we daar dan een thema van maken, hè? Maar goed, je kan bijvoorbeeld denken aan omgaan met de diagnose. Welke emoties komen er? Ervaar je? Praten met naasten, vrienden, collega's naar aanleiding van de diagnose. Hoe gaat dat? Hè? Wat vertel je wel aan mensen die wat verder van je afstaan en wat niet?
1: Ja.
2: Wat verandert er in je leven? Hè? Blijf je bijvoorbeeld werk doen of vrijwilligerswerk of sport? Kan dat ook? Wil je dat wel? En hoe gaat het in je relatie bijvoorbeeld? Hè? Sinds je kanker hebt, de diagnose hebt gehoord. Hoe gaat het met de intimiteit, met seksualiteit? Hè? Dat is natuurlijk ook best een moeilijk thema. Kan dat zijn? Hoe verloopt de behandeling en wat doet dat met je? Hè? En hoe is contact met een behandelaar? Hè? Want dat loopt vaak goed, maar ook niet altijd. Dus daar zijn ook wel eens mensen die daar tegenaan lopen. En hoe ga je om met herstel? Hè? Hoe gaat dat? Hoe bouw je dan ook wel weer stapjes op zonder dat je angstig bent gelijk? Of dat je in ieder geval niet te veel last hebt van angst dat het weer terugkomt? En wat ook natuurlijk een thema zou kunnen zijn, is als er een mogelijke dreiging is van een levenseinde. Want dat is natuurlijk wel waar we het over hebben hier. Dat kanker ook een mogelijk levenseinde in zich bergt. En dan... Ja.
1: Wat dan?
2: Ja, dan probeer dat ook bespreekbaar te maken. Ja. Maar dan zal ik heel erg kritisch kijken welke groep heb ik voor me zitten. Kijk, als het mensen zijn die inderdaad een erg slechte diagnose hebben gekregen, ja, dan zou je het kunnen bespreken. Maar je kan dat niet in elke groep bespreken. Dus daar zou ik eerst wel goed over nadenken of in de groep bespreekbaar maken van, nou mensen, hoe gaan we dit aanpakken?
1: Ja, weet je, zei ik heb nu een groep met twee mannen, die zijn allebei in 2011 een diagnose gekregen. Die zitten natuurlijk op een andere manier van leven dan iemand die
2: Dat is een hele andere invalshoek. Ja. He, daar heb je het over inderdaad, hoe loopt dat met je relatie? Hoe is dat gegaan met die diagnose? Hoe ben je daarmee omgegaan? Hoe is de behandeling geweest? Hoe is je perspectief nu? En hoe ga je daarmee om? Nou ja, dat zijn andere, hè, dat zijn andere invalshoeken dan van iemand van, bij wijze van spreken, tussen de 50 en 60 die bij me komt en zegt ik wil aan de groep meedoen. En ik heb een hele ernstige vorm van kanker.
1: Ja.
2: Dat is wel even een ander verhaal.
1: Ja. Heb je ook nagedacht over de soort vragen die je stelt? Open vragen, geen suggestieve vragen? Of...
2: Ja. Ja, nee, maar dat is ook wel iets wat er bij mij wel ingesleten is in de loop der jaren natuurlijk.
1: Je door,
2: dat je niet inderdaad te makkelijke vragen moet stellen. Dat je inderdaad een vraag moet stellen die je ook uitnodigt bij de mannen, in dit geval mannen, om iets te vertellen over wat ze bezighoudt.
1: Ja.
2: En wat inhoudelijk aansluit op de vraag die ik stel. En ja, daar geef ik ze wel ruimte voor, hoop ik tenminste.
1: Je zei het is pionieren. Er is nog wat werk te doen ook met mensen vinden. Wat hoop je te bereiken?
2: Ja, nou, we maken reclame. Hè, dit gesprek, maar binnenkort is er ook een interview met mij in de Zevenaar Post. Mm-hmm. Ik ben langs de huisarts geweest in Zevenaar. En daar het staat op sites en er is echt wel veel aandacht aan besteed. En we hopen daarmee te bereiken dat er ook inderdaad mannen zeggen van nou, we gaan daar eens praten of we gaan eens proberen of kom er eens bij, zou ik willen uitnodigen.
1: Ja,
2: en Dan kan je altijd nog zeggen van nou, dat vind ik moeilijk of lastig. En dan kunnen we ook zelfs individueel eerst eens even kijken van nou, is dat iets voor jou in de toekomst? En zo hoop ik te bereiken dat het voor een aantal mannen in ieder geval makkelijker wordt om over dit onderwerp te praten met naasten, met familie, met andere mannen dus, hè, lotgenoten in dit geval.
3: Ja, ja.
2: En dan hoop je te bereiken dat ze inderdaad daar wat... Kijk, die twee mannen die er nu bij zitten, die zeggen dat ook. Van, nou, je moet erover praten. Je moet je uiten, want anders kop je het op. Dat is niet goed. En dat hebben ze dan gemerkt in hun omgeving, bij andere mensen die een diagnose in die richting hadden gehad.
3: Ja.
2: Dat levert wat op. En zo, dat hoop ik te bereiken. Dus ik zal mijn doelen ook niet gelijk te hoog leggen. Maar ik ga er wel aan werken.
1: Ja. Nou, wat goed. Nou, mocht je nu luisteren thuis en denken, nou, die mannenpraatgroep is misschien wel iets voor mij. En heb je in het leven te maken met kanker of heb je dat gehad? Op braamhuis.nl vind je meer informatie. En daar kun je je ook aanmelden.
2: Ja, ja, klopt. Ja, ja, ja, ja. Dan zeker. Ja.
1: En dan komen ze bij jou in contact.
2: Ja, ja. En er is een mailadres. info@braamhuis.nl kun je... Ook een mail.
1: Ja,
2: goed. Sturen.
1: Nog even wat anders. Ook over dezelfde ziekte. 24 uur een marathon lopen tegen kanker. Dat gebeurt op zaterdag 12 en zondag 13 september in het Horsterpark in Duiven. Een 24 uur marathon. Ook in samenwerking met het KWF en het Braamhuis. Onder meer het Toon Hermanshuis in Arnhem. Wat gaat er gebeuren in die tijd?
2: Ja, het is een estafette lopen. En er wordt in teams gelopen. Maar je kan je individueel opgeven. En het is natuurlijk belangrijk dat er geld binnenkomt. Dus laat je sponsoren. Probeer met het team waar je in gaat lopen... ook van ja, probeer daar geld bij elkaar te sprokkelen, te krijgen... via bepaalde ludieke acties voor die tijd of tijdens die 24 uur. Ik heb mezelf ook opgegeven voor het Braamhuis team zelf... En ik hoop dat dat een hele goed weekend... Er is meer ervaring mee, maar daar ben ik niet bij geweest. Dat was in het verleden. Dit is niet de eerste keer dat dit gedaan wordt. En ik hoop echt dat het weer een uitstekend weekend wordt. Ja. En het is dus ook voor niet alleen voor het Braamhuis... maar ook voor het Toon Hermanshuis, wat in Arnhem is gevestigd. Hè, niet ver van de Johan de Witlaan.
1: Ja. Je zegt in de tussenregel ook dat je zelf meedoet.
2: Ja.
1: Waarom doe je mee?
2: Ja, ik vind prima dat er zo'n goede actie op touw is gezet. En ik kan goed wandelen. Ik heb al gezegd, ik ga niet midden in de nacht wandelen. Maar ik ga wel meedoen. Ja, ja.
1: Dus niet de hele,
2: vroeg in de ochtend vind ik ook nog prima.
1: Ja. Niet midden in de nacht.
2: Nee, maar het wordt echt wel een goed weekend, denk ik. En er is ook een informatiebijeenkomst in het... Het dorpshuis in Goessen op maandag 31 augustus om 19:30. Dus daar kunnen mensen ook naartoe om nog vragen te stellen... en daar te bespreken. Misschien ook om teamvorming voor elkaar te brengen, weet ik niet. Of iets over sponsors te horen of te delen met elkaar. Nou ja, ik hoop dat er veel geld wordt opgehaald. En het is ook voor onderzoek kanker, hè? Want Kika en KWF werden al genoemd, dus... Dat is ook belangrijk.
1: Ja. Laat jij je sponsoren?
2: Dat ga ik wel proberen. Ja, ja. Ik moet nog eventjes kijken hoe ik dat ga doen. Maar ik heb altijd wel mensen in mijn omgeving die daar... dat is ook met mensen met kanker en zo. Dat is niet zo heel moeilijk om daar wat mensen voor te vinden... die je daarin willen steunen, zeg maar.
1: Ja, ja. Nee. Mensen kunnen zich nog aanmelden, hè? Mensen en groepen, dus...
2: Ja, kan nog. Ja, zeker. Ik heb mezelf ook pas een paar dagen geleden aangemeld.
1: Ja, nou, meer informatie over de marathon. Dan denk je, nou, ik wil me wel aanmelden. Of meer informatie, 24 uur samen tegen kanker.nl. En 24 uur is dan in cijfers, de 24. En over de mannenpraatgroep, braamhuis.nl. En daar kun je je ook aanmelden. En dan kom je in contact met Pim.
2: Heel goed.
1: Pim Schaafsma over de mannenpraatgroep in het Braamhuis en Zevenaar. En de 24 uur marathon tegen kanker. Dank voor het gesprek en succes met alle andere gesprekken.
2: En jij bedankt voor het interview.

0: pennenstreken van Mariette.
1: U hebt het vast wel gemerkt. Die staking op 24 juni, gericht tegen het kabinetsbeleid om te bezuinigen op de werkloosheid, arbeidsongeschiktheidsuitkering en het plan om de AOW-leeftijd te verhogen. Je zou je verwachten dat de daarvoor verantwoordelijke minister Hans Velbrief baalt als een stekker van die staking, maar niets is minder waar. Voor hem is het juist het ultieme bewijs dat ons democratisch systeem werkt. Hij zegt het in groot goed te vinden dat we in een land wonen waarin werknemers hun punt kunnen maken. In tegenstelling tot bijvoorbeeld in Frankrijk en veel andere Europese landen, waar de overheid en de sociale partners elkaar fundamenteel wantrouwen. Verzet tegen het stakingsrecht komt juist uit die landen, terwijl zelfs het internationaal gerechtshof heeft geoordeeld dat het stakingsrecht een universeel mensenrecht is. En het grappige is dat er, alweer volgens Veilbrief, juist ook enorme behoefte is aan samenwerken. Dat zie je gelukkig overal in de wereld. Krachten die elkaar opzoeken en werken volgens het oude Rijnlandse model. Men ziet het enorme risico van verbrokkeling en versplintering in de maatschappij, met alle gevolgen van dien. In dat legendarische akkoord van Wassenaar uit 1982 sloot de overheid, werknemers en werkgevers een historisch compromis over loonmatiging. Ook wij moeten echt ophouden te bakkeleien over de verdeling van de koek, maar ervoor zorgen, zegt Veilbrief, dat we de koek van de welvaart groter maken. Als ik in Genève ben, zegt hij, wordt Nederland nog altijd gezien als de absolute master in sociaal overleg. Als ik daar vertel dat ik thuis ook al wat probleempjes heb met de bonden, kijken ze me meewarig aan en zeggen: ach, dat lossen jullie in de polder toch altijd snel op? En zo is het. Laten we trots zijn op ons land. Tot de volgende pennenstreek.

0: XXL. Een initiatief vanuit de Liemers voor een betere wereld. XXL. Chris van de Ven houdt ons maandelijks op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen.
1: En Chris is aan de telefoon. Goedenavond, Chris.
2: Hey, goedenavond.

0: hebben we onszelf gegeven, als het ware, om daar een soort mal voor te maken. Een structuur, vergelijkbaar een beetje met de Sustainable Development Goals van de VN, maar die gaan tot 2030. Wij gaan verder, wij gaan tot het einde van deze eeuw. En met een heel duidelijk einddoel, en dat is om landen te koppelen aan elkaar. Nederland wordt gekoppeld aan Bangladesh, of Bangladesh aan Nederland. Op ieder geval, ze worden een koppel. Mm-hmm. En dat zijn ze op basis van gelijkwaardigheid. En de bedoeling is dat beide landen hun opdracht om hun eigen bevolking en dan die van dat andere land op hun acht te krijgen, dat is de opdracht. Dus een nieuwe manier van ontwikkelingssamenwerking, als het ware. Of ontwikkeling moet er eigenlijk afblijven. Het is gewoon een nieuwe manier van samenwerking wereldwijd. Mm-hmm. We hebben 90 koppels, er zijn ruim 190 landen. Die koppels die hebben we gemaakt. Het eerste koppel is Nederland-Bangladesh. En daar gaan we enorm gas op geven.
1: Chris, als ik je even mag onderbreken, waarom Bangladesh?
0: Ja, er zijn een heleboel redenen voor. De een is dat het vroeger gaf Nederland geld aan 120 landen. En dat is nu teruggebracht naar rond de 10. Bangladesh is er nog eentje van. We hebben gekeken naar, het moet geen oude kolonie zijn. Het moet een beetje kloppen. En Bangladesh-Nederland klopt heel erg als je kijkt naar het water. Het zijn allebei landen die opgebouwd zijn aan een delta. Dus dat geeft een hoop overeenkomsten. Wij zijn echte watermensen en in Bangladesh ook. We staan bekend om de strijd tegen het water. En we hebben dat, dachten wij, altijd heel goed gedaan. Maar achteraf gezien hebben we het misschien wel te keurig gedaan. En
1: ja,
0: terecht
1: we hebben nu te weinig water.
0: Hebben we nu te weinig water. En als er te veel is, dan kunnen we het ook niet kwijt. Dus nou moet er weer ruimte voor de rivieren komen. En in Bangladesh werken ze veel meer, anticiperen ze veel meer op die getijden, om het zo maar eens te noemen, om die verschillende waterstanden. Mm-hmm. En dat is eigenlijk veel slimmer. Maar dat is een van de redenen. Eerlijkheid gebied ook te zeggen van, het is ook een deels willekeurig. Want ja, hoe ga je die landen koppelen? We hebben naar een aantal gegevens gekeken. En uiteindelijk zijn door de eerste 10 jongeren van Hope XXL de koppeltjes gemaakt. En op alle conferenties met internationale jongeren zijn die koppeltjes gewoon in stand gebleven. Uh-huh. Maar we gaan nu echt de boer op met ons verhaal. En dan dat hebben we in het verleden ook al een keer iets minimaler gedaan. Dan zijn we bij de ambassadeur van Bangladesh geweest. Ik praat dan over 2016. Dat was toen meneer Balal en die was, zijn we twee keer geweest, die was heel erg enthousiast. En die zei van ja, nou, richt je op de jeugd, dat sowieso. Maar een intense samenwerking tussen Nederland en Bangladesh, dat zag hij helemaal zitten. En het idee daarachter is dat je dus de samenwerking met andere landen opzegt. En Bangladesh wordt ons partnerland. En,
1: nou ja, daar concentreer je dan ook echt op.
0: Ja. Ja, dat hoeft niet van vandaag op morgen. Dat mag 10 jaar duren, 20 jaar duren. Maar uiteindelijk is het idee van scholen, de Kamer van Koophandel, het kadaster, gemeenten hebben een partner in Bangladesh. En een Bangladeshi hebben een partner bij ons. En daar komt een uitruil. En je werkt aan de solidariteit. Want dat moet je organiseren. Dat, je kunt niet solidair zijn met de hele wereld. Ontwikkelingssamenwerking staat onder druk. Dus geef dat nou eens een andere zwaai aan. En dat willen wij eigenlijk doen. En we zijn nu afgelopen week bij de nieuwe ambassadeur van Bangladesh. Hij is net in dienst geweest. We hebben onze mensen 2 uur met hem gesproken. En dat heeft alles te maken met het feit dat we van 4 tot 14 augustus gaan Hope XXL gerelateerde mensen naar Bangladesh.
1: Oh.
0: Die gaan 10 dagen daar op bezoek. Ze gaan naar de Nederlandse ambassadeur van Bommel. Die heeft ze uitgenodigd. Ze gaan naar de Kamer van Koophandel. Ze gaan naar de School of Hope. Er is in Bangladesh een School of Hope.
1: Nou, dat komt
0: goed
1: uit.
0: Samen, ja, dat komt helemaal goed uit. En we doen dat samen met Vice Versa. Dat is een club die schrijft al jaren een blad, vice versa, dat verschijnt over ontwikkelingssamenwerking. En die mensen, daar gaat 1 persoon van vice versa mee. Komasi is ook nog een partij die zitten in Bangladesh. Dat is de dochter van Bas de Gaai Fortman. Voor sommige mensen is dat... opa was papagaai. Ja, en de vader was van de ARP. Wim Kan noemde hem papegaai. Ja. Maar dit is dus een kleinkind. Maar die is ondertussen ook al flink op leeftijd.
1: Okay.
0: Maar die is daar, die woont daar. Dus we hebben nu echt goede insteken om te kijken van... hoe krijgen we het tot een gemeenschappelijk verhaal? En wat helemaal mooi is, is dat... zij gaat ook mee, Gwenny. Jeannie, moet ik zeggen. Jeannie, die is 26, universitaire studies gedaan. En is nu, het is de bedoeling dat we een PhD, een promotietraject voor haar gaan uitzetten. Om het People's Partnership, dat nieuwe concept, te gaan wetenschappelijk te gaan bekijken. Om daar de eerste aanzet tot te geven. En in Utrecht is een hoogleraar en die is van die komt uit Bangladesh. Die wil al promotor worden, dus het wordt allemaal heel serieus.
1: Ja, dat gaat echt vorm krijgen als ik het zo hoor.
0: Ja. En dat is ook de bedoeling. Hè. We hebben gezegd, we gaan gas geven. We gaan wat meer aan de weg timmeren. En vandaar dus inderdaad jouw eerste opmerking van iets minder local. Hè. Dus we hebben nu afgelopen jaren heel veel met MDT gedaan, maatschappelijke diensttijd. Mm-hmm. Dat hebben we nu als het ware overgedragen aan de scholen. Personeel van ons, één personeelslid, is naar het Candea in dienst gekomen op ZZP-basis. Om die projecten wel in gang te houden. Maar wij pakken weer iets meer naar het grote verhaal.
1: Ja, precies. En gaan andere landen daar ook aan meedoen? Of zeggen jullie van, we beginnen nu gewoon met
0: Nederland en Bangladesh. En als die twee landen elkaar daarin vinden, en de eerste gevoelens zijn goed, en dat wisten we ook al uit het verleden. Het wordt ook vaak sympathiek gevonden, het concept. Dus, maar geef het nou eens handen en voeten. En ja, Nederland loopt vaak vooruit voorop als het gaat over nieuwe concepten of nieuwe ideeën. En dit zou er ook één kunnen zijn. Maar dan wel hand in hand met Bangladesh.
1: En gaan jullie ook nog iets doen met de minister van... ik weet niet hoe dat tegenwoordig heet, ontwikkelingssamenwerking of van buitenlandse
0: zaken? Ja, wat wel heel grappig is goed dat je vraagt. 16 oktober hebben we de kracht van de 8. Dan hebben we een bijeenkomst in het provinciehuis. Dan gaan we de Limerslist herijken. Uh-huh. En de bedoeling is dat we die om 8:08 aan onze minister Sjoerd Sjoerdsma gaan overhandigen. Die gaat me in ieder geval uitnodigen. En de ambassadeur van Bangladesh die heeft al toegezegd dat die komt. We gaan ook de commissaris van de Koning van Gelderland en Marcouch, de burgemeester van Arnhem, die worden daar ook bij verwacht, om het zo maar eens te zeggen. Mm-hmm. Dan krijgt het ook een officiële start. Dus dit zijn nog de voorbereidende, voorhoedige pogingen. En dan in oktober willen we eigenlijk echt een klap erop geven.
1: Ja, dus het wordt eigenlijk best wel concreet, zo langzamerhand, die samenwerking.
0: Ja. Nee, het is nog onderzoeken. Hè. Dus als het echt concreet wordt, dan heb je echt dat scholen met elkaar in contact gaan treden. En dat Nederland ervoor kiest om hun ontwikkelingssamenwerkings... inspanningen echt te gaan veranderen. Dus niet meer zich richten op 9 of 10 landen, maar op 1 land.
1: Ja, waar je dan ook meer connectie mee krijgt. Hè? Want het gaat natuurlijk ook om wederzijds informatie, denk ik, over elkaars land.
0: Ja, je moet elkaar kennen. En solidariteit, wat ik zei, dat moet je organiseren. En solidair zijn met de hele wereld, dat is veel gevraagd voor mensen. Maar als je zegt van, we zijn over en weer met een land als Bangladesh, mm-hmm, als partner, dan heeft dat misschien kans om effectiever te zijn dan wat we de laatste 40 jaar gedaan hebben. Want het is allemaal heel mooi en aardig, maar dat bost niet bij. Nee, dat maakt niet dat er grote stappen gezet worden. Het is heel goed dat er ergens een waterput geslagen wordt. Maar het gaat eigenlijk om een veel groter concept.
1: Zeker. En mooi dat je die waterput noemt. Dan zijn we toch weer terug bij het water eigenlijk. Hè? Van Bangladesh en van Nederland. Ja. Mooie plannen. Echt goede plannen, denk ik, Chris. En heel veel succes daarmee. En we horen in augustus heel graag hoe het zich allemaal verder ontwikkelt.
0: Ja.
1: Zo is
0: helemaal
1: het.
0: Goed.
1: Hey. Dankjewel en tot de volgende maand.
0: Oké, doei doei.

Dat was Bonnie Tyler, onlangs overleden op 75-jarige leeftijd... met haar grootste hit It's a Heartache. Dan gaan we op naar het nieuws van 8 uur. En zo dadelijk kunt u na 8 luisteren naar een item... over het watertekort in Nederland, maar natuurlijk ook in ons uitzendgebied. En een interview van Tristan Scholten met Theo Wolters van de Stokhorst. Dat is een fruitteler. En hoe gaan zij om met de droogte van de laatste tijd... Daarnaast een stukje cabaret over de vakantie en de infotheek met berichten hier uit deze regio. Daarnaast natuurlijk ook veel muziek. Dus graag tot zo dadelijk.

iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump dreigt Iran met zware vergeldingsaanvallen na de dood van 3 Amerikaanse militairen in het Midden-Oosten. Op zijn eigen platform Truth Social schrijft hij dat Iran vele malen zal boeten voor iedere gedode Amerikaanse soldaat. De VS zegt de afgelopen dagen al aanvallen op Iran te hebben uitgevoerd als reactie. Trump neemt ook premier Netanyahu in bescherming na kritiek op een mogelijk arrestatiebevel. Volgens hem wordt de Israëlische premier in de VS zeker niet opgepakt. Frankrijk zegt dat 2 medewerkers van de ambassade in Iran gisteravond urenlang zijn vastgehouden door de Iraanse veiligheidsdiensten. Volgens buitenlandminister Barrot is daarbij 1 diplomaat mishandeld. Frankrijk spreekt van een schending van de diplomatieke immuniteit. De 2 zijn inmiddels terug op de ambassade en worden teruggehaald naar Frankrijk. Volgens Barrot werkten de 2 Fransen aan culturele en wetenschappelijke programma's in Iran. Hij kondigde al strafacties aan. In New York is een man aangehouden nadat hij een zelfgemaakte brandbom had afgestoken bij een gebouw van de federale overheid. In dat pand zit onder meer een kantoor van de Amerikaanse immigratiedienst ICE. 2 mensen raakten licht gewond door die brandbom. De verdachte zou ook een luchtdrukwapen hebben gehad. De FBI onderzoekt de zaak en gaat ervan uit dat de verdachte handelde uit protest tegen de immigratiedienst. Hij had ook een kar bij zich met daarop de tekst ICE uit onze straten. En de Amerikaanse regering heeft de telefoongegevens opgevraagd van journalisten van The New York Times en hun familieleden. Daaruit moet blijken wie de informatie lekte over de nieuwe Air Force One, het dienstvliegtuig van president Trump. De krant stapte naar de rechter om de dagvaardingen tegen te houden en tot de uitspraak zijn alle verzoeken aan de telefoonproviders opgeschort. De journalisten schreven dat Trump na de NAVO-top in Turkije om veiligheidsredenen niet met het nieuwe vliegtuig terugvloog. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Kijk op de Samenleving.
1: Goedenavond en welkom terug. Een paar minuten na achten is het bijna 8:05. En u hoorde de Spice Girls met een van hun eerste hits, Wannabe. Wat gaan we doen in het tweede uur Kijk op de Samenleving? Zo dadelijk hebben we een item over het water. Of liever gezegd, het watertekort. Het zal u niet zijn ontgaan. Vorige week met name is er best wel alarm geslagen over de tekorten door de droogte. En aansluitend een interview van Tristan Scholten met Theo Wolters van de Stokhorst. Dat is een fruitteler in Goessen. We hebben ook een stukje cabaret voor u over de vakantie. En de Infotheek komt langs met de nieuwste berichten hier uit deze regio. Maar eerst gaan we luisteren naar muziek. En dat doen we naar Emma Heesters en Rousseau. Samen hebben ze heel veel last van liefdesverdriet.
2: Speel niet.

0: Dat was Liefdesverdriet. En ja, ik zou het nu eigenlijk willen hebben over het verdriet van Nederland. Al is dat misschien wat zwaar aangezet. Ons land kampt na weken van droogte met een feitelijk watertekort. En daarom stemmen Rijkswaterstaat, de waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies en enkele ministeries met elkaar af welke maatregelen er nodig zijn om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat liet eind vorige week weten dat er nog geen sprake is van een drinkwatertekort, maar dat er inmiddels wel problemen ontstaan voor de landbouw, de scheepvaart en de natuur. Juli is een van de warmste en droogste maanden van deze eeuw, dat zal u niet ontgaan zijn. Maar juni was ondanks enkele regenbuien ook al bovengemiddeld warm, waardoor veel regenwater verdampte. Zodoende begon juli al met een dreigend watertekort. En de aanhoudende droogte maakte de situatie er zeker niet beter op. Het regende ook weinig in de stroomgebieden van de Rijn en Maas, rivieren die ons land van zoet water moeten voorzien. En vandaar de opschaling naar een feitelijk watertekort, zoals dat heet. Dat betekent dat de samenwerkende instanties prioriteiten stellen. De drinkwatervoorziening en de dijken, die bij uitdroging onbetrouwbaar kunnen zijn, die staan bovenaan die lijst. En daarna volgen de industrie, de landbouw en de scheepvaart. De waterschappen in onze regio hebben verschillende maatregelen genomen om het water dat er nog is zoveel mogelijk vast te houden met stuwen en extra pompen. Ook hebben ze het op veel plaatsen verboden om water uit sloten, beken en andere wateren te pompen, bijvoorbeeld voor begieting. Maar wat kunnen we zelf doen om in deze droge periode water te besparen? De tip om korter te douchen, dat kent iedereen waarschijnlijk wel. Maar ook een waterbesparende doucheknop kan veel verschil maken. Verder is het verstandig om uw apparaten zoals de wasmachine zo efficiënt mogelijk te gebruiken door hem vol te laden en de eco-stand te gebruiken. In de tuin kunt u veel profijt hebben van een regenton en geeft u de planten zoveel mogelijk 's ochtends of 's avonds water en niet als de zon erop schijnt. En zo zijn er nog tientallen tips om uw watergebruik zoveel mogelijk te beperken. Bedrijven hebben zo hun eigen oplossingen voor het watertekort. En eerder deze week sprak collega Tristan Scholten met fruitteler Theo Wolters van de Stokhorst in Goessen.
1: Het is warm en droog in de regio. We moeten besparen op het water, maar om te groeien heeft fruit dat toch wel nodig. Hoe gaat het er eigenlijk mee in deze tijd?
2: Ja, dat is heel wisselend, maar het algemeen heel goed. Nou zijn we ook altijd wel een beetje optimistisch, maar als je goed kijkt, we staan nu bij de pruimen en we kunnen heel wat. We kunnen water geven via druppelleiding. Want ieder dag zetten we een uurtje aan en dan druppelt hij een beetje bij de bomen. En dat werkt redelijk goed. Ja. Nou, de pruimen zijn dit jaar iets kleiner als andere jaren. Zo is normaal. Maar de opal, die moeten nog wel een weekje hangen. We plukken ze altijd wat rijp. Maar ze zijn iets kleiner. Maar onze klanten vinden dat niet zo erg. Maar kom je mee op de veiding, dan willen ze alleen maar hele grote pruimen hebben. En de kleintjes willen ze niet. Maar onze klanten, als ze maar lekker zoet zijn, dan willen ze ze wel.
3: Is dat druppelsysteem wat jullie hebben nou beter in de tijd van droogte?
2: Nou, je hebt minder water nodig. Je gebruikt maar heel weinig water. Vroeger had je water genoeg. En nu de laatste jaren moet het toch een beetje zuiniger op ons water zijn. En dit is veel effectiever eigenlijk. Maar waar ik het even ook nadeel dat het werkt iets minder goed als je kunt regenen.
3: Ja, ja. Heeft de droogte nou nog invloed?
2: Ja, op appels gaat het redelijk goed. Dat valt er mee. Die kunnen goed. De peren, die blijven een beetje klein. Dus we zijn de mensen heel veel peertjes aan het uitdunnen. De kleintjes eruit. Anders komt het niet goed. Als we te veel peren laten hangen, dit jaar kan dat niet. Dan krijg je allemaal hele kleine peertjes.
3: En het water dat jullie gebruiken voor het druppelen, dat is grondwater. Komt er ook een stop op? Ja, dat kan best zijn dat ze natuurlijk zeggen, ja, dit gaat ook niet meer.
2: Nee, misschien voor de grote grondgebruikers wel. Als je heel veel water onttrekt. Maar we moeten allemaal met z'n allen leren dat we zuinig op het water zijn. Dus met z'n allen heel effectief het water inzetten. Niet doen als het niet nodig is. Maar als het echt heel hard nodig is, dan toch proberen het gericht te doen.
3: Hoe zie je de toekomst voor je? Het blijft nog wel even droog. Gaat dat beïnvloed zijn of valt het wel mee?
2: Nou ja, of 14 dagen is het regen, dan is alles weer groen en is iedereen weer vergeten. En dan zegt iedereen, wat was het toch een mooie zomer met al die zon. En het was een beetje droog, maar ach ja, dat is niet het ergste.
3: De bomen blijven staan en het fruit blijft nog wel lekker.
2: Ja, zeker. Dat is extra zoet van het jaar. Maar dat zeggen we iedere jaar. Dus promotiesteun van die fruitteler is altijd.
3: Is het dan niet een ideaal seizoen dat het fruit lekker zoet blijft ook?
2: Ja, eigenlijk best wel, ja. Maar mensen willen altijd wat te zeuren hebben. Maar ja, sorry, we hebben echt niks te zeuren hier. Sorry.

0: Hier vanmiddag, ik loop hier in Groningen, ik loop op de Grote Markt. Bloedmooi meisje, studenten zegt, kijk, Joep van het Hek, vinden mijn ouders leuk. Nou, man.
1: Kijk op de samenleving. Cabaret.
2: Ja, Joep die ging naar Groningen en daar kunt u op dit moment in de bibliotheek, een groot gebouw, kunt u een tentoonstelling over Marilyn Monroe volgen. Dat is misschien een leuke tip voor de vakantie. Maar u kunt natuurlijk ook gewoon naar de camping gaan. En Christel de Laat die komt ook heel graag op de camping en dan gaat ze zitten kijken naar iedereen die daar aan haar voorbij trekt.
3: Ik ga gewoon het liefste met mijn eigen Kees en een auto en een caravan op vakantie. Beetje cruisen door Europa. En dan rijd ik het liefste zelf. En dan rijden we zo door Duitsland. En van Duitsland gaan we over naar Oostenrijk. En van Oostenrijk gaan we dan mooi zo lekker over de Brennerpas Italië in. En als we dan op de camping aangekomen zijn, dan parkeer ik zelf de caravan op zijn plekje. Beetje vooruit, een beetje achteruit, een beetje tegensturen. Zonder mover, dat vind ik voor watjes. Yeah. Dan draai ik de pootjes uit. Oh ja, ook zonder boormachine vind ik hem al van losers. Dan zet ik de voortent op. En als alles op zijn plekje staat, dan zet ik mijn stoel voor de caravan. Heerlijk. Meer heb ik niet nodig. Gewoon daar lekker zitten in de natuur zo een beetje. En als ik echt goed gesetteld ben, dan pak ik mijn verrekijker. En mijn boekske. Dan ga ik spotten. Mensen spotten. De campingmens in zijn natuurlijke habitat. Heerlijk. En het allerleukste vind ik de wisseldag. Ken je de wisseldag? Dat is het fijnste als, camp, als je zelf zeg maar hoe caravan al een weekje hebt staan. Alles heeft een plekje en dan komt er nieuw vlees op de camping. Dan komen van die vrouwen met veel te grote broekrokken en met van die geitenwolle sokken in die sandalen. Met grote passen stappen ze over de plek heen om te kijken of dat die wel net zo groot is als in de brochure stond. En dan begint het schouwspel. Kom maar! Kom maar, Sjaak. Naar achteren, naar achteren, naar achteren, naar links, naar links, naar links. Dan moet er rechts sturen, Sjaak. Ga maar terug. Ga maar terug. Kom maar. Heerlijk. Echt. Dat is net een natuurfilm waar ik naar zit te kijken. Heerlijk. Hoho. Oh, en om het echt een natuurfilm te laten lijken, mis ik soms alleen nog zo'n voice-over, zo'n David Attenborough-stem.
4: Sommige campingtypes zijn in het mensenrijk niet echt populair. Al schijnen ze zelf te denken dat iedereen, net als zijzelf, altijd om een praatje verlegen zit. En dan heb ik het over het sociale type.
3: Woe! Kende die? Ken het sociale type? Dan zijn van die mensen, zeg maar, voordat ze de camping oprijden, weet al wie ze zijn, waar ze vandaan komen. Dat zij liever naar Spanje had gewild, maar hij wilde naar Italië. Ach, de moeder heeft een open been gehad. Sharona is heel erg gepest op school. Delano is blijven zitten, want die heeft een rugzakje meegekregen. Ach, ze heeft zo'n zwaar jaar gehad. Oh, wat gezellig dat wij langs jullie komen te staan. Oh, heerlijk. Wij doen iedere ochtend om 10 uur een bakje koffie. Zullen we bij jullie beginnen? Doen we het morgen bij ons? Dat is keigezellig. Wij staan hier 3 weken!
4: Een andere, veel voorkomende, maar moeilijk te spotten variant is de sportieveling. Die zijn voor 7:30 al gehesen in de wielrenbroek. En neem van me aan, dat is een heel bijzonder gezicht zo in de vroege morgen. Daarna rennen ze strak in het hardloopshirt een aantal rondjes om de camping. En 's middags trekken ze baantjes in hun nieuwe sportbadpak. En dan 's avonds, na het eten, nog een lekkere wandeling toe.
3: Daar wil ik ook niet lang staan, langs zo'n sportieveling. Al is het maar om mijn eigen niet schuldig te hoeven voelen dat ik zelf geen ene flikker uitvoer. Nee. Ik ben zelf het lammewaaien-type. Zeg maar, de mascara die ik op heb als ik de camping op kom rijden, zit er 3 weken later nog op. Ja. Yeah. En het liefste doe ik dan heel de avond barbecuen. Oh. En dan heb ik er net even lekker een kilo vetspek op liggen. Heb ik helemaal ingesneden zo, dat het lekker van die driehoekjes worden. Daar heb ik dan wat honing overheen gedaan. En een heel pak van die donkere bastardsuiker opheen geplemd. En daar ligt dan lekker te slow koeken. Zo lekker boven die kolen. Tata, tata. En dan is het ongezellig. als je langs zo'n sportieveling staan, die helemaal vacuüm getrokken zitten te knagen aan een stuk komkommer. Ei! Ei! Doe niet zo ongezellig! Paddenkoek!
4: En dan zijn er nog de bezige bijen onder de kampeerders. De trustemier van de camping. Het poetsertje. Heel de dag bezig met het schoonmaken van hun plekje. Iedere dag met de bezem en doekjes over de caravan. De auto, de gordijntjes, de trekhaak. Alles moet crispy clean zijn.
3: Kende die? Kende het poetsertje? Och, die zijn zo makkelijk te spotten. Zij heeft altijd zo'n crispy witte korte broek aan. En zet altijd zo'n rode polo met een parelketting. En ze hebben meestal een vaste staanplaats. Ja. En ze komen altijd even kennis maken als je nog maar net de camping opgereden komt. Dag! Dag! Ja! Wat leuk dat jullie er ook weer zijn. Ja! Nee, wij zijn hier alweer 3,5 weken. Ik heb de binnenboel al gedaan, de buitenboel al gedaan. Ik heb alles al 3 keer uitgewassen en schoon hoor. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Zeikers. Ja. En oh, het moest nou echt extreem steriel, hè. Alles moest steriel. En zij was zo voorzichtig dat zij om alles steriel te krijgen, het zij 3 weken voordat ze op vakantie gingen, heeft ze de man nog naar het ziekenhuis gestuurd om te laten steriliseren.
4: Van deze campingsoort bestaat alleen een mannelijke variant. En je treft hem slechts op het naaktstrand en de nudistencamping. De Pimelores.
3: Kennen jullie de Pimelores? Ja, die is best moeilijk te spotten. Je moet naar een nudistencamping of een naaktstrand. Maar dan is het heel makkelijk. Echt, kunnen ze zo spotten. Kijk, het zijn meestal van die onopvallende mannen. In het dagelijks leven zijn ze het aankijken niet waard. Maar die hebben dan toevallig van onze lieve heer een grote Pimelores gekregen. En die lopen heel de dag, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Kijk, mensen, lekker met mijn grote Pimelores. Maar echt, hè, die hebben de broek al uit voordat ze de pootjes van de caravan hebben uitgedraaid. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Altijd haantje de voorste, behalve bij het barbecue, hè. Dan zijn ze bang dat velletje eraf schroeit.

0: Kijk op de samenleving Infotheek.
1: Zomerse muziek hier in de uitzending met nu wat berichtjes uit de regio. Goed nieuws voor de fans van Vitesse. De voetbalclub heeft het juridische gevecht met de KNVB definitief gewonnen. De Hoge Raad heeft afgelopen vrijdag beslist dat Vitesse vorig jaar terecht weer is toegelaten tot het profvoetbal. Vitesse mocht vorig jaar september dankzij een uitspraak van het gerechtshof in Arnhem alsnog meedoen aan de keukenkampioendivisie. Daarmee werd voorkomen dat er na 133 jaar een eind zou komen aan de Arnhemse club. De KNVB besloot de uitspraak in het belang van het gehele betaald voetbal aan te vechten bij de Hoge Raad. Maar die heeft al die verwijten van tafel geveegd.
2: Nou, zoals u waarschijnlijk wel weet, start morgen de Nijmeegse Vierdaagse weer. Onze omroep zal daar ook bij zijn vanuit Bemmel. En dat is morgen, zodat u het wandelevenement daar live kan volgen. Deelnemers kunnen zich dit jaar tijdens of na het wandelen laten testen door het Radboud UMC. De onderzoekers kijken dan onder andere naar uw lichaamstemperatuur, spierkracht, uitdroging en de bloeddruk. Inspanningsfysioloog Maria Hopman en haar team doen al 20 jaar onderzoek naar de effecten van wandelen op de gezondheid. En ze staan tijdens de Vierdaagse klaar om uw vragen te beantwoorden en te testen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de eerste wandeldag, morgen dus, fysiek de meeste inspanning vraagt. En ook dat tijdens een wandeldag de lichaamstemperatuur gemiddeld met 1 graad Celsius stijgt. En dat 1 op de 5 wandelaars tijdens een wandeldag onvoldoende drinkt.
1: Nog meer Vierdaagse nieuws. De Grote Kerk in Elst opent morgenochtend vanaf 7 uur haar deuren voor deelnemers van de Vierdaagse en bezoekers. Wandelaars kunnen tot rust komen, een kaarsje aansteken of iets eten en drinken op het terras rondom de kerk. Bij de kerk is ook een bewaakte fietsenstalling aanwezig. En op het grasveld naast het gebouw kunnen bezoekers een persoonlijke zegen ontvangen van de predikanten van de Grote Kerk en de voorganger van de baptistengemeente Midden-Betuwe. Nou, de opbrengsten van het terras en de fietsenstalling zijn bestemd voor Stichting Jarige Job. Deze organisatie deelt verjaardagsboxen uit waarmee gezinnen met weinig geld toch nog een feestelijke kinderverjaardag kunnen organiseren.
2: Repaircafé Renkum Heelsum organiseert aanstaande zaterdag 26 juli het allereerste Repaircafé in Renkum en Heelsum. Vrijwilligers kunnen dan vanaf 1 uur in het huis van Renkum uw kapotte spullen repareren. Alles wat het niet meer doet is welkom, want door de spullen te repareren draagt het café bij aan het verkleinen van de afvalberg. En de reparateurs beschikken over voldoende know-how, maar ook over materiaal en gereedschap om uw oude broodrooster, föhn, speelgoed, fiets of kleding en nog veel meer een tweede leven te geven. En het liefst doen ze dat samen met u. Want het Repaircafé is ook bedoeld om buurtbewoners op een nieuwe manier met elkaar in contact te brengen. Het concept Repaircafé is in 2009 ontstaan in Amsterdam. De stichting Repaircafé biedt professionele ondersteuning aan lokale groepen in de hele wereld die zelf hun eigen Repaircafé willen beginnen. De vrijwilligers willen na zaterdag 26 juli iedere vierde zaterdag van de maand een repaircafé in het huis van Renkum houden. De reparaties zijn gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt zeker op prijs gesteld.
1: Parochie Sint Willibrodus gaat woensdag 5 augustus op bedevaart naar Kevelaar in Duitsland. Ze vertrekken per bus vanuit Lobith of Zevenaar, maar dit jaar kunnen deelnemers ook al een dag eerder gaan, wandelend of op de fiets. Zij overnachten dan in Kevelaar. Pastoor Mark Oortman zal de reis begeleiden. En wie mee wil, kan zich nog tot 26 juli aanmelden. Meer info vindt u op de website rklimmers.nl. En ook liggen er aanmeldformulieren in de Heilige Andreaskerk in Zevenaar voor de bedevaart.
2: En tot slot, Huis Ziependaal in Arnhem houdt de komende tijd extra openstellingen voor gezinnen met kinderen. Onder andere aanstaande zaterdag 25 juli en daarna nog op zaterdag de 22 augustus... en zaterdag 17 oktober. Speciale gezinsrondleidingen en speurtochten in en om het huis in Park Ziependaal. Bezoekers krijgen tijdens de rondleiding uitleg over het leven van vroeger in het huis. Bijvoorbeeld over de kinderen die aan tafel zaten en hoe ging dat. En het mannetje van de Ziep. Wat is dat? Nou, dat hoort u natuurlijk dan tijdens zo'n rondleiding. En na die rondleiding kunnen de gezinnen Huis Ziependaal gratis bezoeken. Kinderen kunnen binnen een ik zie speurtocht doen. En buiten is er een speurtocht door het park. En meer informatie vindt u op de website van Gelders Landschap en Kastelen. In dit geval glk.nl/Ziependaal.

0: Don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Dat was Paolo Nutini met zijn new shoes. Hij heeft ze speciaal aangetrokken. En aan het begin van de uitzending hebben we al even aandacht besteed aan het diploma van Tristan, collega. Afgestudeerd als journalist. Ja. En de eerste echte journalist in ons programma. Daar zijn we apetrots en heel blij mee. En daarom hebben we je ook gevraagd of je het leuk vindt om een nummer uit te kiezen voor als laatste.
2: Ja, zeker. Het is toch wel. Sommige beroepen zijn beschermd. Hè, dus je mag je pas rechter noemen als je echt bent afgestudeerd. Journalist ben je volgens mij als je bij een omroep werkt en daar een mooi programma kan neerzetten en elke maand of elke week interviews hebt en een 2 uur kan volpraten.
1: Nou, kijk eens aan, dan ben ik dus eigenlijk ook nog journalist.
2: Ja, wat mij betreft wel. Wij allemaal.
1: Mijn avond kan niet meer kapot.
2: Heel goed, heel goed. Nou, er werd gevraagd voor een plaatje. Nou, vaak kies ik voor ABBA, maar nu dacht ik, ik kies voor een andere artiest. Ik heb er ontdekt. Sommige nummers kende ik natuurlijk wel, maar sommige ook helemaal niet. Zoals deze, Olivia Newton-John. Dat is er, Magic.

0: toch een verzoekje mag doen. Olivia Newton-John en Magic was dat. Het is 9:02, einde van het kijken op de samenleving. Even terugblikken. Nou, de ziekte kanker kan je leven nogal omgooien. Bijvoorbeeld als je het zelf krijgt of iemand in je omgeving. Het kan werken om daarover te praten. Inloophuis voor omgaan met kanker, het Braamhuis Zevenaar, heeft sinds kort een lotgenotengroep voor mannen die te maken hebben met kanker of dat hebben gehad. Onder leiding van Pim Schaafsma. Het is pionieren, zegt hij. En hij was ook onze gast van de week. Het staat nog in de kinderschoenen. Nou, wilt u zich aanmelden voor de praatgroep of meer informatie? Kijk dan op de website braamhuis.nl.
1: De tweede live gast in het eerste uur, dat was Chris van der Ven. Zoals iedere maand, dan praat hij ons bij over Hoop XXL. En er zijn nu echt concrete plannen om meer contacten te leggen tussen Nederland en Bangladesh. Een heel nieuwe vorm van ontwikkelingssamenwerking. En eigenlijk mag het alleen maar samenwerking heten. Want het gaat helemaal op basis van gelijkwaardigheid. In het tweede uur hadden we aandacht voor het watertekort vanwege de droogte. En ook een interview van Tristan. Dan samen met Theo Wolters van Stokhorst. Dat is een fruitbedrijf in Goessen. Hoe gaat hij met de droogte om? Nou, hij maakte zich niet al te druk en maakte er absoluut het beste van. Verder nog cabaret en de infotheek. En natuurlijk veel muziek, zoals de laatste op verzoek van onze kerstverse journalist Tristan. Dit programma werd vandaag gemaakt door Martin Meerleveld, Tristan Scholte en Irene Brinkman. Namens het team van vanavond wens ik u nog een heel fijne avond samen met Rick en Lawrence vanaf 9:00. En wat ons betreft graag tot volgende week.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump dreigt Iran met zware vergeldingsaanvallen na de dood van 3 Amerikaanse militairen in het Midden-Oosten. Op zijn eigen platform Truth Social schrijft hij dat Iran vele malen zal boeten voor iedere gedode Amerikaanse soldaat. De VS zegt de afgelopen dagen al aanvallen op Iran te hebben uitgevoerd als reactie. Trump neemt ook premier Netanyahu in bescherming na kritiek op een mogelijk arrestatiebevel. Volgens hem wordt de Israëlische premier in de VS zeker niet opgepakt. Frankrijk zegt dat 2 medewerkers van de ambassade in Iran gisteravond urenlang zijn vastgehouden door de Iraanse veiligheidsdiensten. Volgens buitenlandminister Barrot is daarbij 1 diplomaat mishandeld. Frankrijk spreekt van een schending van de diplomatieke immuniteit. De 2 zijn inmiddels terug op de ambassade en worden teruggehaald naar Frankrijk. Volgens Barrot werkten de 2 Fransen aan culturele en wetenschappelijke programma's in Iran. Hij kondigde al strafacties aan. In New York is een man aangehouden nadat hij een zelfgemaakte brandbom had afgestoken bij een gebouw van de federale overheid. In dat pand zit onder meer een kantoor van de Amerikaanse immigratiedienst ICE. 2 mensen raakten licht gewond door die brandbom. De verdachte zou ook een luchtdrukwapen hebben gehad. De FBI onderzoekt de zaak en gaat ervan uit dat de verdachte handelde uit protest tegen de immigratiedienst. Hij had ook een kar bij zich met daarop de tekst ICE uit onze straten. En de Amerikaanse regering heeft de telefoongegevens opgevraagd van journalisten van The New York Times en hun familieleden. Daaruit moet blijken wie de informatie lekte over de nieuwe Air Force One, het dienstvliegtuig van president Trump. De krant stapte naar de rechter om de dagvaardingen tegen te houden en tot de uitspraak zijn alle verzoeken aan de telefoonproviders opgeschort. De journalisten schreven dat Trump na de NAVO-top in Turkije om veiligheidsredenen niet met het nieuwe vliegtuig terugvloog. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: is Connect met Rick.
1: Leuk dat je luistert naar een Connect Weekend Afterparty. Hier met Rick en Lawrence.
2: Leuk hoor.
1: Ja, we gaan gewoon eventjes een avondje gezellig radio maken. We gaan de week inluiden.
2: Oh, dat gaat goed komen.
1: Dat gaan we doen met de weekend.

0: Kenny G. Ja, zo'n grote held in de muziekwereld. Dat was In Your Eyes van The Weeknd. Een hele goede avond.
1: Weet je dat ik het op mijn blokfluit kan?
0: Kan je dit op een blokfluit?
1: Ja, ik zou het echt op een blokfluit kunnen.
0: Ik ben wel benieuwd eigenlijk.
1: Nou, je moet gewoon vaak genoeg geoefend hebben en dan uiteindelijk het lukt je echt dan hoor.
0: Ja, de vingers op de juiste gaatjes en dan moet het allemaal goed gaan.
1: Nou ja, de blokfluiten die ik heb gebruikt, die hebben geen gaatjes, maar dat is weer een ander verhaal.
0: Oké, nou als het goed is, eentje hoop ik voor je.
1: Ja, wel meerdere.
0: Nou goed, een hele goede avond. Leuk dat je luistert naar een soort extra uitzending. Je denkt vast, hè? Waarom hoor ik Rick en Lawrence nou op de maandagavond nakijken op de samenleving? Ja, dat weten wij eigenlijk zelf ook niet.
1: En dan met een extra uitzending van Connect Weekend.
0: Ja, Connect Weekend Afterparty, nu hebben we het even genoemd.
1: Ja, nou, het leek me gewoon leuk om met jou radio te maken. Ik zal heel even kort uitleggen. En daarna gaan we het gewoon niet meer over hebben. Dan gaan we het gewoon een hele leuke show van maken.
0: Precies.
1: Ik heb de laatste tijd een beetje last van paniekaanvallen.
0: Oh nee.
1: Ja, dat begon ergens halverwege mei. Toen ik hier in de studio was, maakte ik radio. Ik ging toen Peter vervangen.
0: Ja, klopt.
1: Op een gegeven moment, ik werd gewoon niet goed. Ik werd niet lekker. Ik dacht dat het te maken had met de airco die stuk was. Nou, en sindsdien durfde ik eigenlijk nergens meer naar binnen. Ik durfde geen supermarkt meer in. Ik durfde niet meer naar mijn eigen werk. Ik durfde geen radio meer te maken bij RTV Utrecht, mijn werkgever.
0: Ja.
1: Ik durfde helemaal niks meer. Dus uiteindelijk sloot ik mezelf op thuis. En sinds kort ben ik een beetje in behandeling. En ik heb nu medicatie die aanslaat. Dus ik dacht bij mezelf, goh, ik wil toch wel gaan proberen om weer een beetje in die ritme te komen.
0: Ja.
1: Om weer dingen te durven te ondernemen. Dus ik ben bijvoorbeeld vanavond gewoon even naar een tankstation gegaan. Even
0: ja, we hebben heerlijke snackies even voor vanavond. Ja, ik ben helemaal blij. Ik ben blij dat je er bent. Ik vind het goed dat je het doet.
1: En ik heb toch voor jou gekozen om het samen met jou te doen. Want ja, jij bent vertrouwd. We hebben best wel veel appcontact. Jij weet inmiddels volgens mij mijn hele carrière en mijn.
0: Ja, je pincode nog.
1: Die ga ik niet op de radio geven. Je mag hem best hebben, maar niet op de radio.
0: Je hebt hem inderdaad van, joh, zullen we gewoon een extra uitzending maken? Ik ben toch al in de studio. Ik denk, we doen dat gewoon.
1: Nou, ja,
0: dat is alleen maar gezellig.
1: En ik rijd er graag een uur voor helemaal naar Zevenaar vanuit Utrecht. Dus,
0: dat doet me goed om te horen.
1: Maar wat ik wel leuk vind, mocht je nou luisteren naar ons en zoiets hebben van, goh, Rick, Lawrence, nu jullie er toch zijn tot 11 uur. Ik wil wat aanvragen. Nou, dat kan, hè?
0: Zeker. 0316 6x3. Ben je van harte welkom met jouw verzoekplaatje. Ja, we gaan deze avond gewoon gezellig kletsen. Eigenlijk een soort vrijdagmiddagborrel, maar dan op de maandagavond. Ik bedoel, het is vakantie in het land.
1: Ja,
0: ja, gewoon als een soort grote hechte vriendengroep bij elkaar om lekker bij te kletsen.
1: Ik heb ook chips. Even kijken.
0: Hoppa.
1: Goeie sponsor. Even
0: kijken.
1: Lekker.
0: We gaan er gewoon een leuke show van maken.
1: Nou, en daar heb ik zin in.
0: Kijk, en toen ben ik eens gaan nadenken in de auto hier naartoe, hè. Van, joh, ik ga met Lawrence een radioprogramma maken voor een avondje. Wat moet ik dan in hemelsnaam gaan bespreken? Maar toen is gewoon maar één ding binnen en daar moeten we het straks even over gaan hebben.
1: Oh, daar ben ik heel benieuwd naar.
0: En het heeft alles te maken met dit.
1: Ach, god. Skippy Bal.
0: Dit is Frans Bauer met Skippy Bal hier op Connect. Hier moeten we het zo even over gaan hebben.
1: Oh, ik heb

0: Zo'n heerlijke zomerse plaat van Calvin Harris samen met Jazzy. Ja, hij is nieuw. Kende jij deze al of niet?
1: Nee, het is de eerste keer dat ik hem hoor.
0: Nou ja, dat is mooi, want dan heb ik je wat nieuws geleerd.
1: Ja.
0: Ja, normaal gesproken leer jij mij de radiotrucjes. Nou leer ik jou een muziekweetje.
1: Ja, maar kun je nagaan dat ik er even uit ben geweest... en dat ik nu zeg maar allemaal dingen weer van jou ga leren.
0: Dat is alleen maar mooi.
1: Althans, nieuwe muziek, hè, want ik ben gewoon een expert op van... ik ben gewoon een expert, dat weet je. Nee hoor, grapje.
0: Nou ja, jij hebt volgens mij aardig wat muziekkennis.
1: Nou ja, vooral Nederlandstalige muziek.
0: Ja, daar ben jij beter in thuis. In Nederlandse muziek ben ik echt... nee.
1: Nee, dus als ik zou zeggen Rutger van Barneveld...
0: Hou op. Nee, daar wil ik het niet over hebben. Ik weet exact wie het is. En daar ga ik mijn mond expres over houden.
1: Oh, dat is misschien heel verstandig dan.
0: Dat lijkt me op dit moment heel verstandig, ja. Dat leg ik straks wel even uit.
1: Is goed.
0: Ja, nee, maar ik weet zeker wie het is. Ja, absoluut.
1: Nou ja, en Henk Dissel bijvoorbeeld.
0: Ja, ken ik ook.
1: Ja, dat zijn wel leuke artiesten.
0: Kijk, dat is toch van Johan Blik, Jonen.
1: Nee, dat is John West.
0: Oh. Ja, hier goed, moet je nagaan. Waar is hij dan van? Hij is op wielen. Nee, ook niet.
1: Nee, dat is Frank Vernette.
0: Oh. En een huisje op wielen.
1: Nee, bijvoorbeeld Lange Nachten. En Henk Dissel heeft verschillende liedjes gemaakt. Moet je zo dadelijk maar even opzoeken. Misschien moet je zo dadelijk maar...
0: Ah, we kunnen hem zo wel even draaien.
1: Ik wil hem eens echt gewoon doen.
0: Ik weet niet of die in het systeem staat. En anders is hij er gauw genoeg ingezet. Maar Henk Dissel, Kerstmis. Ja, dat gaan we niet weer doen. niet weer kerstmuziek draaien.
1: Oh, heerlijk.
0: Ik bedoel, dat hebben we toen al met Koningsdag gedaan volgens mij. Maar gaan we niet meer doen.
1: Oh ja, dan hadden we dat laatste uurtje.
0: Uurtje. De afterparty van de Koningsdag. Waar we nog eventjes 3 uur langer doorgingen.
1: En dat wij op het laatste moment zeg maar de playlist van Erik Balthuis hebben
0: Ja, dat aanpassen. Was op de zaterdag dat jij Natasha verving.
1: Ja, oh
0: en
1: ja.
0: Toen, dachten we, nou, laten we even Wham erin zetten.
1: Last Christmas, ja, hadden dat kan ik niet meer vergeten.
0: Hadden we collega DJ Erik Baltz, hadden we naar buiten gestuurd. Ach, ga jij maar even een sigaretje roken. Ik regel je playlist wel. Ja. En we zitten buiten, hij zit zijn sigaretje te roken. En ik had de speakers al wat harder gezet, gewoon puur eens kijken wat er gebeurt. En ik zit daar, en Erik zit daar, Lawrence zit daar. En hij zit zo met dat peukje in zijn mond.
1: Waffel, ja.
0: En hij kijkt me aan. God. Ja, hij begint te vloeken, joh. Hij rent naar binnen. Ik heb die man nog nooit zo snel zien rennen. Ja, oh, hij zei, hij is nou al ingestart. En volgens mij, ik weet niet meer, heeft hij toen de uitzending onderbroken? Nee, dit gaan we niet draaien.
1: Nee, hij heeft hem helemaal uitgedraaid. En toen heb ik daarna nog even gekeken op online radiobox.
0: Ja, dat kan je zien, ja. Bij.
1: En wij waren dus van Connect de eerste die zeg maar van het jaar 2026 Wham hadden gedraaid met Last Christmas.
0: Ja, dat blijft mooi. Hij neemt hem volgens mij nog steeds kwalijk.
1: Och, nee, denk het niet.
0: Nee. Ik wil zeggen, we gaan hem even bellen, maar het is 9:30. Dat kunnen we niet meer doen.
1: Nee, die man ligt al te slapen.
0: Ja, joh, die man. Zou hij vakantie hebben?
1: Hij is toch al 10 jaar gepensioneerd?
0: Nee, joh.
1: Grapje.
0: Nee, maar ja, dat is mooi. Maar ik wil het toch nog even hebben over Koningsdag, want wij moeten nog een datumpje gaan prikken dat wij mee gaan doen aan een wereldrecord.
1: Ach ja, je hebt het weer over dat skippiebal.
0: Ja.
1: Natuurlijk, ja. In de tussentijd, de Koningsdag tot anno 2026, denk ik dat ik weer een kilootje of 8 ben aangekomen. Er zijn geen skippieballen van.
0: Jawel, dat zei hij. Dat er volwassen skippieballen waren, die konden dat makkelijk aan.
1: Nou, wil je het echt met mij gaan doen? Ja, skippieballen.
0: Skippieballen. Maar we hebben het toen beloofd. Je hebt de hand erop geschud.
1: Ja, dat klopt. Nou ja, dan moeten we dat maar gewoon gaan plannen. Dan
0: moeten we alleen even gaan uitzoeken wanneer het ook weer was.
1: Die krijg je niet bij de Intertoys of bij de Bart Smit.
0: Nee, maar je kreeg die bal daar.
1: Ja, maar wanneer is dat dan? Want volgens
0: september
1: mij...
0: of oktober. We gaan dit even opzoeken. Ja. We gaan hier, als we erom denken, gaan we hierop terugkomen. Ja. Lijkt me een goeie.
1: Het lijkt me nog steeds zo leuk om als een zwarme rol naar beneden te rollen. Heerlijk.
0: Maar terugkomend op nieuwe muziek waar jij totaal geen verstand van hebt. Dit is dus de zomerhit in Frankrijk.
1: Oh.
0: En ik weet zeker, deze vind jij ook lekker.
1: Qua persoon of muziek?
0: Dat weet ik niet.

0: Santana samen met Rob Thomas. Met Smooth.
1: Je bent smooth.
0: Smooth. Nou ja, smooth. Ik ben benieuwd of het nu net zo smooth gaat als dat het normaal rond het half uur gaat. Want we gaan naar het nieuws met Lawrence Nicolaas.
2: Het is 9:30. Buurtbewoners in Westervoort zijn een petitie gestart vanwege toenemende overlast en onveiligheden rond recreatieplas De Waai. Waar het gebied bedoeld is voor ontspanning, ervaren bewoners steeds vaak gevaarlijke en bedreigende situaties. De initiatiefnemers geven aan dat het gaat om structurele problemen, zoals fatbikes op stoepen die voor gevaar zorgen, overlast van groep jongeren, vernielingen en vermoedens van drugshandel op parkeerplaatsen. Na jaren van onderzoeken, steeds nieuwe plannen en veel politieke discussies is het eindelijk zover. Het gemeentehuis van Remkum wordt ontmanteld. De verhuizing is al in volle gang, meldt Omroep Gelderland. Daarmee komt er een einde aan een slepend dossier dat de gemeente al jaren bezighoudt. En zo'n 300 kilometer rijden met een dieselauto om een bouwkeet en een dag op zonne-energie van stroom te voorzien. Die opmerkelijke keuze maakte de gemeente Utrecht eerder dit jaar. De zonnepanelen komen uit Duiven en hebben een tijdelijke stembureau van milieuvriendelijke stroom voorzien, valt te lezen op de website van RTV Utrecht. Het verhaal begint de avond van 8 maart dit jaar. De aanleiding is opmerkelijk, namelijk een brand door zonnepanelen. Dit gaat dus nog onderzocht worden. Gaan we nog even naar het weer. Morgen is er weinig verandering in het weerbeeld. Vooral in het zuiden en zuidwesten van het land zijn er enkele zonnige perioden. Terwijl het elders wat vaker half tot zwaar bewolkt oogst. En op de meeste plekken blijft het zo rond de 20 graden. Meer nieuws op rdvconnect.nl en in de Connect-app.
0: Lawrence, dankjewel.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
4: Dit is Connect.
5: Een vrijdag in de kroeg. Ergens in Amsterdam. Zat aan de bar

0: André Hazes junior met Leef hoorde hier zojuist op Connect. Ja, jij zei net op de achtergrond heel even van ja, dit ging helemaal niet goed dat nieuws en dat was toch slecht. Ik vond het juist goed gaan.
1: Nou, ik ben geen... Ik heb wel eens regelmatig nieuws gelezen, zeg maar. Mm-hmm. Ook bij de andere omroep. Alleen, het was zo, laatste 5 minuten van voordat we begonnen met het nieuws... zei ik van, zullen we gewoon nog het regio-nieuws doen om 9:30 en om 10:30? Want dan... dus ik had wat nieuwsberichten op de website van Connect, zeg maar, gewoon gesleept. Nou, ik denk van, ik vind het wel.
0: Ik zie het wel, ja.
1: Dus het was een beetje improviseren, maar het klonk als vanouds.
0: Ja, het ging hartstikke goed.
1: Nou, dankjewel. Even een applausje voor mezelf. Ja, dankjewel.
0: Wat heb jij gisteravond gedaan?
1: Gisteravond had ik weer wat in mijn mond. Nee, dat klinkt wel heel verdorven. Ik ga even kappen. niet op die manier, nee.
0: Zijn je weer tevreden, hè?
1: Ja. Nou ja, ik ben best wel een lekker bekkie. Dus ik hou wel van goed snoepen. Mm-hmm. Ik had bijvoorbeeld gisteren alweer een Big Tasty menu.
0: Lekker.
1: En ik moest in de ochtend eerst nog wat werkzaamheden doen. En daarna ben ik zeg maar in slaap gevallen.
0: Lekker.
1: Een paar uur te lang eigenlijk. Want de mensen die waren een beetje ongerust.
0: Oei.
1: Ja, ik heb mijn telefoon niet meer gezien. Dus nou ja, goed, dan heb je de rust natuurlijk nodig.
0: Zeker.
1: En dat was eigenlijk een beetje mijn zondag. En weet je wat ik vanmiddag heb gedaan?
0: Nou.
1: Ik ga het jou gewoon even laten zien. Volgens mij heb ik er een foto van gemaakt.
0: Wil ik het weten?
1: Ja, dat wil je wel weten, want ik was...
0: Ja, jij hebt ook dingen in je mond gehad. Dus vandaar dat ik maar even vraag.
1: Ik laat jou wel even een filmpje zien. Kijk, ik had dit... Had ik vandaag.
0: Ah, nog een Big Tasty menu.
1: Ja, ik dacht, ik rijd lekker in huis.
0: Maar dit is een Big Mac, of niet?
1: Nee, Big Tasty. Oh. Want ik woon tegenover de McDonald's.
0: Oh, dat is vervelend, hè?
1: Ja, dus ik had weer zo'n coupon. Dus ik denk, ik ga er gewoon lekker eentje halen. Dus ik had een lekker grote Big Tasty menu. Met een lekker colaatje. Nou ja, en dat is bijna iedere dag hetzelfde. Mensen voor de webcam, kijk even. Oh jee, je ziet me trouwens niet op de webcam. Wij kunnen het wel zien, maar mijn pants, dat steekt uit. Ik heb nu bij de Temu een shirtje gekocht. 2,5 piek.
0: Kijk uit dat er geen Chinese trekkers in zitten.
1: Nou, dat weet ik niet. Ik betaal tegenwoordig wel 10 euro, hoe heet dat, heffingsdingen. Maar ze waren mijn broekje vergeten mee te sturen.
0: Nou, gezellig.
1: Dus ik kreeg 4,5 euro korting. Dus het kostte bijna helemaal niks. En het is maat 5 keer XL. Moet je kijken hoe het staat. Het lijkt of het gewoon een XL is.
0: Nee, dit is geen 5 keer XL.
1: Dit is echt 5 keer XL.
0: Dit is geen 5 keer XL.
1: Dit is echt 5 keer, althans ze bestempelen. Maar ja, Chinese maten, hè? Dan krijg je dat.
0: Ja, dit is gewoon een XL'tje.
1: Ja, nou, ja, voor mijn gevoel inderdaad wel. Dus
0: okay.
1: Ik zat nog even naar andere attributen te kijken bij de Temu. Nou, die ga ik gewoon overslaan.
0: Dat snap ik heel goed, ja. Dat snap ik heel goed. Nee, ik heb gisteren voor het eerst eens een keer voetbal gekeken in mijn leven. Vrijwillig.
1: Ben je geen voetbalfan?
0: Nee, totaal niet. Alles behalve, alleen een bitterbalfan.
1: Oh, maar dan heb je de finale gekeken van het WK.
0: En wat een ontiegelijke rukwedstrijd. Ja, kom op hoor.
1: Waarom? Waarom
0: Argentinië.
1: Je het kut?
0: Gewoon het feit om Argentinië. Als ze de bal niet hadden, stond Messi weer te janken in de corner. Ja, dan stond die andere die stond weer te knokken. Want hij kreeg de bal niet snel genoeg. Ja, kom op
1: maar
0: hoor.
1: Ben je blij dat Spanje nu wereldkampioen
0: is? Ja, zeker. Absoluut.
1: Ja, 16 jaar geleden was de laatste keer dat Spanje wereldkampioen
0: was. Ja, maar het spijt me zeer hoor. Maar ik gunde het Argentinië ook niet. Ik bedoel niks tegen de Argentijnen of van Argentijnse afkomst. Echt niet. Maar,
1: Maxima Gorrieta is toch al getrouwd met Willem-Alexander. Dus
0: bedankt voor die bloem. Oh nee, dat was de paus.
1: De paus. Daar heeft hij dit jaar ook niet eens voor bedankt, hè?
0: Jawel, later.
1: Oh ja,
0: ja, ja, ja, ja.
1: Lieve maar, mensen, bedankt voor de bloem.
0: Maar, ja, gewoon die Argentijnen ook na de wedstrijd. Dan was Spanje officieel kampioen. En gewoon één van die Argentijnen loopt naar die Spanje.

0: De Marokkanen waren wel veel sterker met voetballen.
1: Ja.
0: En wat Nederland altijd heeft is, zodra ze 1 of 2-0 maken, dan gaan ze in hun Ja, en dan gaan ze in een verdedigingspositie. Ze gaan niet knokken en ze denken, oh, we staan toch 2-0 voor. Nee, jullie moeten knokken. Maar zo gaat het ook bij
1: constant.
0: Iedere eredivisiewedstrijd die je treft. Ik bedoel, Vitesse, NEC, Ajax, Feyenoord, PSV, FC Utrecht, dat maakt niet uit. Het gebeurt dus, de competitie
1: gebeurt overal. Gebeurt
0: continu. Ja. Dat is gewoon, ja.
1: Maar waar ik eigenlijk naartoe wou, is er was een halftime show voor het eerst tijdens een WK-wedstrijd met Justin Bieber.
0: 20 minuten lang, hè?
1: Nee, joh.
0: Ja,
1: 11 minuutjes.
0: Oh, was het in totaal 11 minuten?
1: 11 minuutjes. Maar het duurde 25 minuten, omdat ze de hele shitzooi moesten op- en afbouwen.
0: Oh, dat.
1: En daarom was hij langer. Maar ik heb het gekeken. Nou, ik denk degene die het meeste live heeft gezongen, dat waren de Muppets. De rest was echt allemaal playback en auto. Shakira die stond op een gegeven moment met die microfoon. De microfoon lag in Amsterdam en zij stond in New York te zingen. Ja, daar. Dat trap ik niet in.
0: Wacht even, Trump belt mij. Hello?
1: What are you doing? Oh nee, dat is Brit.
0: What are you doing?
1: I put taxes on you. We don't want that.
0: Yeah.
1: We need to build a wall.
0: Yeah. Ja, precies.
1: Maar degene die me er toch wel uitvloog is Justin Bieber.
0: Ja, maar dat blijft een leukje, toch?
1: Hij blijft toch. Hij deed goed. En volgens mij was hij echt een van de weinigen die live was.
0: Ik moet altijd aan de Pafs denken als ik Justin Bieber hoor.
1: Aan wie?
0: Ja, lookalike van de Pafs. Dan hebben we Belgische Vlaamse vrienden, je weet wel.
1: Zeg me niks.
0: Ik laat je zo dadelijk wel weer zien.
1: Doe maar, want ik sta echt met een vraagteken boven mijn hoofd. Goed, ik ga bloemetjes plukken samen met Justin Bieber.

0: Ik moet het toch zeggen. Waarom ben je zo rude?
1: Ja, yeah, I don't know. I'm not rude.
2: Ik weet het ook niet. Ja, leuk dat je nog steeds luistert naar deze soort van geïmproviseerde show. Wat we doen, dat weten we zelf ook niet, maar zolang het maar gezellig is.
1: Ik weet wel iemand die rude is, maar...
2: Dat doen we niet.
1: Weet je, iedereen
2: hij verdient 25 euro per minuut, dus dat doen we
1: daarom.
2: Niet.
1: Iedereen is zeer beleefd vanavond.
2: Daarom. Ja, wij hebben het net gehad over het skippieballen.
1: Ja.
2: En wanneer dat was, ik krijg een betrouwbare bronnen 21 augustus.
1: 21 augustus.
2: Ik denk dat we te laat zijn met inschrijven.
1: Dat denk ik ook. We kunnen wel even gaan kijken of we nog kunnen inschrijven.
2: Ja, ik weet niet of je het kan vinden nog.
1: Ik zal zo even kijken. Moet ik even snel kijken?
2: Ja, Skippieballenkoor Westervoort.
1: Skippieballen Westervoort inschrijven. Even kijken.
2: Want dan nemen we gewoon de cameraploeg mee. Dan maken we er een mooie reportage van.
1: Oh, hier. Inschrijf voor het Liemers Kippiebal-event. Onderdeel van Westervoort 1300. Kan eenvoudig. Even kijken. Ik ga er heel even op klikken. Iedereen kan meedoen voor een tientje. Even kijken. Dan is dat is het bedrag. Dan is de officiële skippiebal inbegrepen. Die na afloop mee naar huis mag als blijvend aandenken aan deze bijzondere dag. Het is vrijdag 21 augustus. 2 uur ophalen van de skippiebal op de Westervoortse brug. En om 4 uur officiële start van het Liemerse skippiebalrecord. Inschrijven kan. Even kijken via ticketrecord.nl. Daar ga ik even op klikken.
2: Inschrijving gesloten.
1: Nee, je kan echt nog je kan jezelf nog inschrijven. Via ticketkantoor.nl/skippiebal. Ga ik even 2 doen, even kijken, bestellen.
2: Nee, nog niet bestellen, hè? Want we moeten eerst kijken of we de redactie mee kunnen krijgen.
1: Ja, dat is waar. Dat is wel leuk als we met meerdere mensen... Oh ja, u heeft 15 minuten om de bestelling af te ronden. 20 euro. Nou, dan kunnen we met z'n tweeën.
2: Hoppa.
1: Nou, dat lijkt me wel hartstikke leuk.
2: Kan ik een hele skippiebal meenemen? Jij kan een opgevouwen stukje plastic meenemen.
1: Misschien wel even leuke... ja, precies.
2: Praat jongens, er maar overheen.
1: Ik ga gecremeerd terug, denk ik, komen naar zo'n skippiebal. Maar mocht je nou zoiets hebben van... en je bent lekker aan het luisteren van... goh, het lijkt jou misschien ook wel leuk. Geef je dan even op 03166x3.
2: Ja, stuur even een appje.
1: Precies. Of volg mij even op Insta @LawrenceNicolaas.
2: Of mij natuurlijk, Rick op de radio.
1: Ja, en dan kunnen we erop reageren. Dat lijkt me dus wel gewoon leuk. Gewoon dat we gewoon een Connect
2: grote groep luisteraars van Connect.
1: Precies. Al die fans van jouw weekendprogramma natuurlijk. En dan dat we dan gewoon met z'n allen gaan skippieballen. Nou, dat lijkt me dus hartstikke leuk.
2: Dat lijkt me gezellig. Een soort een volwassen kinderfeestje.
1: Ja.
2: Neem je skippiebal mee, maar ik vertel niet wat we gaan doen.
1: Precies, we gaan met z'n allen naar Play-In, maar dat maakt niet uit. Ja, precies. Dan gaan wij skippieballen.
2: En dan krijgen ze zo'n pin, weet je wel, waar ze moeten verzamelen. En dan is dat gewoon midden op de Westervoortse dijk.
1: Ja.
2: Dat is toch mooi?
1: Ja, dat is leuk.
2: Dat is alleen maar leuk.
1: Dat lijkt me hartstikke
2: maar
1: leuk.
2: Ik vind wel dat we moeten instemmen op één ding.
1: Nou, en dat is?
2: Degene die verliest, trakteert.
1: Dat vind ik nou een goed idee van jou, Rick.
2: Maar waarop dan?
1: Weer vetting, denk ik dan, hè?
2: Wat?
1: Weer vet, denk ik. Een kapsalonnetje of een Turkse pizza.
2: Prima.
1: Dat lijkt me een hele goede.
2: Dat vind ik een goeie. Ja, ik ga eens even contact opnemen met de redactie. Als ik het ga onthouden na vandaag, misschien luistert er wel iemand van de redactie.
1: Is de penningmeester nog wakker, denk je?
2: De penningmeester?
1: Ja.
2: Dat weet ik niet.
1: Dan trakteer ik en dan declareer ik het gewoon.
2: Oeh, dat weet ik niet. Ik wil zeggen, we kunnen wel even bellen, maar ik denk niet dat we punten scoren.
1: Nee, die liggen al op één orde.
2: Ja, dat denk ik ook. Ik bedoel, het werkende leven gaat wel door, zeg
1: ik. Ik wil zeggen, het is net PBO, hè?
2: Ja, dat laten we maar niet doen. Dat lijkt me niet handig om te gaan doen.
1: Ach nee, jongens. Ik weet dat je me natte flikker vindt, maar dit duurt gewoon om dit nu te doen.
2: Zo heb ik er geen eens over nagedacht.

0: naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondag Magazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De nieuwe Britse premier Burnham heeft de eerste ministers van zijn kabinet benoemd. Oud-minister van Defensie John Healey wordt minister van Financiën. Ed Miliband wordt minister van Buitenlandse Zaken. Shabana Mahmood blijft minister van Binnenlandse Zaken. De benoemingen volgen kort na de aanstelling van Burnham als opvolger van oud-premier Starmer. De Britse premier heeft op zijn eerste werkdag al gebeld met de Amerikaanse president Trump en hem uitgenodigd in Manchester. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van haar land worden. Ze bedankt premier Péter Magyar voor het vertrouwen en voelt zich vereerd. Maar ze zegt ook dat ze de verantwoordelijkheid om een verdeeld land te verenigen niet op zich wil nemen. Magyar had haar gisteren voorgedragen als tijdelijk staatshoofd van Hongarije totdat er een nieuwe grondwet van kracht wordt. In de hervormingsplannen van de Hongaarse premier zijn een nieuwe president en een nieuwe grondwet belangrijke onderdelen. Premier Jette gaat donderdag toch niet samen met de Rotterdamse burgemeester Schouten van de Euromast abzeilen. Zijn agenda laat het niet toe om erbij te zijn, dat meldt de gemeente Rotterdam. Schouten houdt zich wel aan haar belofte om af te dalen, omdat de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen inderdaad hoger was dan de vorige keer. Dat was haar voorwaarde. Jette had eerder gezegd dan ook mee te doen als die landelijke opkomst zou stijgen, maar hij ziet daar dus nu alsnog vanaf. En de Chinese webwinkel AliExpress gaat in beroep tegen de boete van 550 miljoen euro die de Europese Commissie heeft opgelegd. Volgens de EU doen het platform en eigenaar Alibaba veel te weinig om illegale, onveilige en namaakproducten tegen te houden. AliExpress zegt verrast te zijn door de straf en vindt de boete te hoog. Het bedrijf benadrukt dat het wel maatregelen neemt voor productveiligheid en consumentenbescherming. De EU dreigt met nieuwe boetes als AliExpress niet snel ingrijpt. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Dit is Connect met Rick.
3: Leuk dat je luistert naar een soort tweede improvisatieuur van het Connect Weekend Afterparty. Ja, we gaan er gewoon nog een uur lang een feestje van maken. Ja, en hoe kunnen we dat het beste doen met muziek uit eigen bodem? Dit is Anto met Hyperventilatie.

0: Ja, de koninklijke familie die zit al te hyperventileren. Want die denken, gaan ze weer over Alexia beginnen? God, dat was net alsof Gerard Joling in de studio was.
1: Ja, zo. Het
0: is om te regeren. Ik zie echt tegenwoordig op TikTok elke keer die gozer voorbij komen die dat dus kan, hè?
1: Oh, de Gerard Joling imitator.
0: Ja, ik weet niet hoe die beste man heet, maar ik moet eerlijk zeggen, hij lijkt een beetje op onze Maurice van de Vette Ketting.
1: Oh!
0: Weet je dan wie ik bedoel?
1: Ja, dan weet ik zeker wie je bedoelt.
0: Ja, ik vind hem daar best een beetje op lijken.
1: Ja, je hebt gelijk, ja.
0: Zou Maurice dat ook kunnen?
1: Ik denk het misschien wel, ja.
0: Oh, dat zou ik hem... Ik weet niet of hij morgen live is. Hij zit morgen natuurlijk bij de Vierdaagse in Bemmel.
1: Oh, okay.
0: Zal hij de Vette Ketting ook nog gaan doen?
1: Dat denk ik wel. Ik bedoel, radio gaat toch altijd door?
0: Jawel, maar ik snap ook dat als je net 5-6 uur hebt gedraaid en dan nog je eigen programma...
1: Nou ja, dan weten we wie er morgen hier is.
0: Nou Maurice, ik zou zeggen, als het moet, we nemen het zo over. Nee, maar ja, daar lijkt hij eigenlijk wel een beetje op.
1: Ja, nee, je hebt gelijk inderdaad, ja.
0: Ja, ik moest echt, toen ik het voor het eerst zag, moest ik echt even drinken kijken. Ik denk ook, ik wist niet dat Maurice ook Gerard Joling na kon doen.
1: Het is de Maurice lookalike.
0: Ja, Gerard, we hebben hem gevonden. Ja, overigens, we gaan nou niet, want dat zit me nou te bedenken, iedere collega af om af te zeiken, want we hebben Erik Baltus al gehad, we hebben jou al gehad, we hebben mij nog niet gehad. Maurice nu.
1: Ja, hoe is het met Stijmer met Kian?
0: Oh ja, die staan op Kermis FM natuurlijk.
1: Ja, die,
0: ja, ik moest even denken waar je op doelde. Ik heb geen idee hoe het met ze gaat.
1: Nou, Stijmer heeft volgens mij wel naar zijn zin. Weet je wat ik nou zo jammer vond?
0: Nou.
1: Dat vind ik dan wel weer sneu. Is dat Kian, die gaat nieuws lezen als het goed is bij Kermis FM.
0: Ja.
1: Alleen, volgens mij wordt dat georganiseerd door een ander bedrijf. Omdat op de uren dat hij zou zitten, wordt, hoe heet dat, Kermis FM, Rob Jans zit daar. Die is bekend van 3FM en 3FM gaat dat doorpluggen. Dus dan wordt het gewoon gefaciliteerd.
0: Oh, dan wordt het, omdat het dan ook een 3FM-uitzending wordt en op die manier.
1: Ja, want ik ben best wel benieuwd hoe Kian dat zou doen.
0: Dat vind ik wel jammer voor.
1: Ja, aan stormen te letten. Maar ja, er zijn nog een nieuwe kans. Ik bedoel, ik heb vanmiddag ook in de groepset netjes gezegd van...
0: Ja, zeker.
1: ANP zoeken nog mensen.
0: Nee, maar kijk, het is toch jammer. Ik bedoel, want Kian die spreekt al echt weken met lof over dit. En groot gelijk.
1: Ja, absoluut.
0: Ik vind het wel balen voor hem.
1: Ja, dat vind ik ook. Maar goed, volgend jaar weer nieuwe ronde, nieuwe kans. Zeker.
0: Zo is het. Ik bedoel, nooit opgeven. Altijd voor je droom gaan. En dan komt het allemaal goed. Dan komt het allemaal goed. Nee, maar ik zou echt niet weten hoe het met ze gaat.
1: Nee.
0: Ik wil zeggen, ik bel ze even, maar het is 21:15 s'avonds, dus dat wordt hem niet.
1: Nee, die liggen op één hoor.
0: Die liggen op één hoor, die hebben morgen weer een drukke dag daar. Dus op die overprikkelende kermis. Ja. Lijkt me toch wel grappig eigenlijk een keer. Maar goed, voor de toekomst.
1: Weet je wat ik nou wel grappig vind? We hadden net Justin Bieber gedraaid natuurlijk. En je hebt Shakira eigenlijk tot de bot klein gemaakt. En ik zie iets klaarstaan, denk ik bij mezelf, gaat hij dat dan maar echt draaien? Ja, dat ja.
0: Ja, nou is het tenminste wel echt.

0: 21 Pilots. Hoorde je zojuist met Drum Show? Zo, dat is even een wisseling, hè?
1: Ja, een hele wisseling.
0: Even inderdaad. Een wisseling van harde rock naar jazz-achtergrondje.
2: En softie.
0: Ja.
2: En dat 10 minuten voor 11:30 op deze maandag, de 20ste. De dag dat mensen weer heel blij zijn. Want zorgtoeslag en huurtoeslag is ook weer overgemaakt op deze prachtige maandagavond.
0: Goedenavond.
2: Goedenavond, maar daarom Thea.
0: Goedendag.
2: Hallo.
0: Maar kan jij Duits? Kan jij goed Duits?
2: Nee.
0: Ik ook echt totaal niet.
2: Nee, ik heb wel een aantal woordjes, maar als ik dat nu ga herhalen...
0: Nee,
2: dat zijn zinnetjes die ik meestal gebruik op Grindr of op Tinder.
0: Nou goed, dat doe je zelf maar. Maar nee, dan denk ik dat dit de eerste en de laatste Connect Weekend Afterparty was. En het laatste Connect Weekend.
2: Nee, we moeten het wel gedragen. Maar ik wil even
0: een
2: shout-out doen aan iemand.
0: Een shout-out?
2: Ja, naar Natasha.
0: Natasha.
2: Ik vind Natasha echt een topwijf.
0: Oh, mijn sidekick Natasha. Ik wist niet over welke Natasha het had.
2: Nee, ik vind haar altijd heel erg leuk bij jou passen. Ik
0: luister
2: met liefde altijd naar jouw programma. En zij doet het zelf ook hartstikke leuk. Ik
0: absoluut. Ja, ik zeker ook. Elke vrijdagochtend is zij te horen tussen 10 en 12. En ik ben gewoon heel blij dat ik haar nog steeds als sidekick mag hebben. En dat zij het ook leuk vindt en met me uithoudt. Dus ja. Dat is echt, daar ben ik volledig met je eens.
2: En ik ben van mening, er moeten meer vrouwen op de radio.
0: Ja, blijf ik nog steeds zeggen.
2: Ja,
0: ik ben het met je eens. Ik ben het zeker met je eens.
2: Het zijn alleen maar mannen. Wat heb je aan die mannen joh tegenwoordig?
3: Helemaal niks. Daarom zeg ik ook, jij er date.
0: Daar ben ik volledig met je eens. Ik kan dat niet mooier verwoorden als jou eigenlijk.
2: Nou ja, dank u wel.
0: Ja, heel nog wat leuks te melden, want het is een grote improvisatieshow en...
2: Spontaniteit vandaag. Ik vind het wel leuk. Ik vind wel dat we weinig snoepen, want die zak moet leeg nog voor 11 uur.
0: Nou, die chipszak is bijna leeg, dus dat komt wel goed. En winegums, ik ben meer van het hartige dan van het zoete.
2: Oh ja, nou, ik heb er al een aantal op. Ik heb net een paracetamolletje
0: genomen. Ja, dat zag ik, ja.
2: Want met wijngums, als ik te veel wijngums ga, er zit zoveel kleurstof in, dan krijg ik gelijk hoofdpijn, headache.
0: Ja, dat is niet helemaal gek. Ik bedoel, zal ik eens even kijken wat er allemaal in zit, hoor.
2: Kijk eens even.
0: Ik heb hier een zakje wijngums van de Radband.
2: Radband.
0: Ja, niet de Blue Band in Arnhem.
2: Ja.
0: Een portie, hè?
2: Ja.
0: Nee, laten we zeggen 100 gram. Dit zakje is 245 gram.
2: Ja.
0: Hoeveel suiker denk je dat hierin zit?
2: Per zak of per portie?
0: Dit.
2: Gewoon eens
0: zo'n
2: zak.
0: Zo'n zak.
2: Hoeveel gram?
0: Hoeveel gram suiker zit er in deze zak?
2: Ik denk zo'n, 15 gram?
0: En toen kom jij lekker verder. Dat dacht ik dus echt even niet, hè?
2: Ik dacht, ik ga van die stevia snoepjes halen. Maar ja, dat scheidt je helemaal leeg, zeg maar, tijdens de show. Daar heb je ook niks aan.
0: Er zit in deze zak winegums, geloof het of niet, 140 gram suiker.
2: 140 gram?
0: Oh. Ja, zit hier even asociaal chips naar achter. Nou, 140 gram.
2: Dat vind ik echt best wel
0: veel.
2: Ja, maar weet je wat ik ook dan wel weer apart vind?
0: Nou.
2: Ik heb 2 jaar lang lifestylecoaching gedaan. Ik ben aangekomen, niet afgevallen, maar dat terzijde. Kijk, je hebt zo'n zak van Lees.
0: Ja.
2: Je hebt dan toch altijd tegenwoordig die...
0: Worden overigens niet gesponsord.
2: Nee. Nutri-scoren, zeg maar. A, B, C, D en E.
0: Ja, klopt, ja.
2: Ik dacht altijd in het begin van, C is niet zo heel erg slecht. A en B ook niet. Dat heb je ook op pizza.
0: Ja.
2: Maar voor de categorie soort is bijvoorbeeld pizza, Hawaii, heeft Nutri-score B. Dat is de gezondste categorie uit de pizza-categorie.
0: Ja, daar zit ook nog weer verschil in.
2: Dus ik altijd maar die frikandellen. Ik denk, nou lekker hoor, frikandellen.
0: Lekker A.
2: Airfryen. Allemaal A inderdaad.
0: Ik ben gezond bezig.
2: Ik ben gezond bezig met mayonaise. Lekker. Nou, dat is ook
0: Weer A, want het is een van de beste saus. Ja.
2: Daarom een curry had C. Nou, dan denk ik lekker dat. Nou,
0: het heeft weer met de ingrediënten te maken. Want mayonaise is volgens mij puur en alleen opgeklopt ei.
2: Ja.
0: Met, wat zit er nog meer in? Een beetje knoflookpoeder, volgens mij. Een beetje wat kruiden.
2: Ja, dat dus. En dus je kan beter... Weet je het beste gewoon kan nemen? Gewoon een frikandel uit de airfryer met een lekkere klodder pindasaus.
0: Zeg je nou echt uit de airfryer?
2: Ja, die zijn gezond.
0: Nee, ja, gezond, maar niet lekkerst.
2: Met pindasaus lekker, dan heb je zo'n Jos Brinkje.
0: Nee.
2: Weet je wat zo'n Jos Brinkje is?
0: Ja, ik weet heel goed wat het is, daarom ga ik er niet op in. Maar gewoon, wat zit je asociaal in die microfoon te kouwen?
2: Sorry jongens.
0: Maar nee, niet uit de airfryer, gewoon uit de frituurpan, dat is het lekkerst.
2: Weet je, ja, natuurlijk, dat begrijp ik ook wel. Maar weet je, ik heb een periode gehad tussen 2000,
3: 22 en 23.
0: Ja.
3: Een jaar lang heb ik met een collega. Want naast het werk radio doe ik ook zeg maar nog bij een oliemaatschappij. En ik deed samen met een collega op een tankstation in Barem. Paul, als je luistert toch niet. Maar wij deden zeg maar koolhydraatarm diëten. Dus we zaten aan de soep, zeg maar, van die bouillonsoep.
0: Ja.
3: We aten frikandellen uit de airfryer met vette mayonaise. We aten beefyworstjes. We aten vette rookworst. En we vielen kilo's af. Dat is niet legaal.
0: Ik ga ook aan dat dieet.
3: Ja, maar dat is allemaal koolhydraatarm. Hè? Dus dan mag je vette worst, dan mag je mayonaise. Maar zodra je dan iets anders gaat eten... Want toen ben ik met mijn beste vriendin Marleen Kramer... naar de 7 wereldcontinent in Ede geweest.
0: Ja.
3: Nou, ik kwam 3-4 kilo aan.
0: Ja, omdat je dan heel veel koolhydraten gaat eten.
3: Ik leek weer op een gegeven moment op Chukli Hooper.
0: Ja. Wie?
3: Sorry, dat mag ik niet zeggen.
0: Ik heb geen idee wie het is.
3: Doet ze zin op Chukli Hooper, heb je die trouwens?
0: Hoe typ je dat in hemelsnaam?
3: Gewoon bij titel Chukli Hooper. S-U...
0: Ja, kijk dan.
3: G...
0: S-U-G...
3: A...
0: A...
3: Ja, je hebt hem.
0: Waar?
3: Chukli Hooper. Staat er niet in. Oh, wat erg. Je weet van... Oh, wat ben je mooi. Oh, doe eens... Oh, wat ben je mooi. Misschien dat je hem daarop kan vinden. Dat vind ik een leuke.
0: Oh, wat ben je mooi.
3: Ja, dan zou ik dan wel O-O-H doen.
0: Oh.
3: O-H. Jongens, dit is de grote improvisatieshow, hè? Je weet het, hè? Maandagavond.
0: We verzinnen het gewoon. Oh, oh. Ja, het is een klein toetsenbord. Ik heb thuis een groot toetsenbord, dus ik moet even... Oh, oh.
3: Kun je niet op de computer? Kun je even op de computer afspelen, op de andere computer? Even een toets is leuk. Even een stukje waar ik bedoel met Chukli Hooper.
0: Even kijken.
3: Dat is echt zo
0: mooi. Oh, wat ben je mooi.
3: Ik vond Chukli Hooper echt een mooi mens. Ik genoot er altijd van, helaas.
0: Zo, ja, ik snap wel wat je bedoelt.
3: Ze is al inmiddels al een jaar of 15, denk ik, overleden. Maar ik vond het echt een mooi mens. Ja, oh ja, hoor. Een stukje. Leuk. Oh, gaan we meezingen. Kom op. Ja, oké. Okay. Ik doe even...
0: Gelukkig zitten de lyrics erbij.
3: Oké, okay, komt hier. Oh, wat ben je mooi. Oh, wat ben je mooi. Rick van Connect. Oh, dat dan zo mooi. Zo mooi. Met z'n allen. Ben je mooi?
0: Ja, prima.
3: Oh, ja, dat is.
0: Nee, ik ken haar wel inderdaad. Ja. Nu ik haar zo van gezicht zie en alles, ik ken haar wel.
3: Ja, leuk mens.
0: Dat geloof ik zeker. Maar ja, nee, het is niet mijn muziek. Nee, wederom waar we eigenlijk mee begonnen. Jij bent van de Nederlandse muziek en ik van de Engelse en de andere muziek.
3: Ja, maar ik ben ook wel van zulke platen, hoor.
0: Ja, maar dit is Nederlands.
3: Ja, maar ook van anderstalig. Ik hou van 90's, Zero's, ja? Hits. Ik hou van alles. Ik vind alles leuk. Oké, okay. Oh, wat ga je nu draaien dan?
0: Ja, we gaan blijven even op Nederlandse bodem. Ik denk, ik heb net 21 Pilots gedraaid, dat vind ik lekker.
3: Oh ja.
0: En het is gewoon even een lekkere plaat voor op de avond. En ik denk, jij bent van de Nederlandse, dus ik denk, nou, Robert van Hemert.
3: Ja, kan het niet. Moet dat nou, kan het een andere zijn?
0: Moet dat nou, ja, dat was inderdaad degene die klaar. Ja, noem dan.
3: Doe maar, verdenken, wat is leuk. Even snel denken.
0: Skippiebal, Frans Bauer.
3: Nee, niet weer Skippiebal. Doe maar,
0: Doe maar.
3: Nee. Doe maar...
0: Doe maar.
3: Ik ben de klerenlijer. Oh, doe maar Total Touch. Dat is ook een Nederlandse artiest. Somebody Else Lover. Ja, kijk. Somebody Else Lover. Doe die maar, dan ga ik hem aankondigen, ja?
0: Wacht even, hoor. Ja, het is en blijft een grote improvisatieshow, hè? Dus ja, in die zin, ik moet ook even... Wil je over het intro heen praten of dat niet?
3: Oké, ja, doe maar. Start hem in, ja. Leuk dat je nog luistert naar de improvisatieshow met Rick en Lawrence hier op Bingo FM. Oh, nee, wacht even.
0: Bingo FM. Hij heeft één kans.
3: Sorry, nog één. Nee, dit is echt... Oh, dat heb je, ik ben automatische piloot. Dat is zo. Oké, nog één keer. Het is bijna 22:30. Zo dadelijk gaan we naar het regionieuws. Ondergetekend Lawrence Nicolaas gaat zo dadelijk het nieuws lezen. En fijn dat je er nog bij bent. De grote improvisatieshow met Rick en Lawrence hier op Connect. En weet het, Connect kun je ook ontvangen digitaal via DAB+. In een groot deel van Midden-Gelderland en omgeving. Ook via de FM-frequentie 94.00, 104.9 en 105.9. We gaan naar de

0: Total Touch, Somebody Else Lover. Ja, de plaat uit 1996. Toen was ik er nog lang niet. En zoals ik elke zaterdag zeg, toen was ik nog vloeibaar.
1: En het waren broers en zus van elkaar.
0: Ja, was dit niet Treintje Oosthuis met haar broer?
1: Ja, met Cheert inderdaad. Niet zo succesvol geweest. Uiteindelijk is Treintje Oosthuis solo verder gegaan.
0: Ja.
1: Een pilot, maar dit was toch wel een van de bekende. Dus,
0: het is wat het is. Ja, het is momenteel 3 minuten over 10:30. En dat betekent... Nieuws. Met Laurens Nicolaas. Hier Connect.
1: Goedenavond. André van Ginkel is niet langer aandeelhouder van Vitesse. Dat heeft de Arnhemse club maandag bekendgemaakt. Zijn belangen in sterk houden Vitesse Arnhem. Wacht even, ik wil even knuffel. Mag goed.
0: Nee, ga maar door.
1: Je gaat bijna helemaal stikken. Neem nog een snoepje, zou ik zeggen. Ik begin even overnieuw. André van Ginkel is niet langer aandeelhouder van Vitesse. Dat heeft de Arnhemse club maandag bekendgemaakt. Zijn belang in sterkhouders Vitesse Arnhem BV is overgenomen door de overige aandeelhouders Robert Kramer, Arthur Leenders en Wolf Nathan. En op de A50 bij Renkum is maandag tijdens de ochtendspits een bus in brand gevlogen. Metershoge vlammen sloegen uit het voertuig en er kwam veel rook vrij. Of er gewonden zijn gevallen is niet bekend. De bestuurder kon het busje in de berm parkeren. De brandweer kwam ter plaatse om het vuur te blussen. En daarvoor waren 2 rijstroken tijdelijk afgesloten. En voor zowel bekend was de weg rond 8 uur weer vrij. Als gevolg van de gedeelte afsluiting stond op de A12 richting Utrecht... tussen Arnhem Noord en knooppunt Gijshoort ook file. En na jaren van onderzoeken, steeds nieuwe plannen en veel politieke discussies is het eindelijk zover. Het gemeentehuis van Remkum wordt ontmanteld. De verhuizing is al in volle gang. Daarmee komt er een einde aan een slepend dossier dat de gemeente al jaren bezighoudt. Het momentale vervallen gebouw krijgt voorlopig een nieuwe bestemming als cultureel broedplaats. En dan gaan we nog even naar het weer. Morgenochtend is het droog met flink wat ruimte voor de zon. Vooral in de kustgebieden komen er ook nog enkele wolken voor. En geleidelijk ontstaan er in het binnenland stapelwolken. De noorden tot noordwestenwind is zwak boven land en matig aan in de kustprovincies. En morgenmiddag is er een stapelmix van wolken en zonnige perioden. Dan kunnen we een graad of 24 verwachten. En meer nieuws vind je uiteraard in onze app en via rdvconnect.nl.
0: Laurens, dankjewel.
2: Het Connect Weekend. Connect.

0: Nothing But Thieves. Evolution. Ja, wij zijn ook allemaal geëvolueerd. Wij zijn van de aap naar de mens gegaan.
1: Ja, dat klopt. En daarom hebben wij ook nog ons stuitje achter. En dan gaan we in de paniekstand. Als het nodig is, dan denken wij dat we nog in de oertijd leven.
0: Precies.
1: Ja, zeker.
0: Zeker. Ik weet niet waarom we opeens dit accent hebben.
1: We hadden nu Limburg accent, hè, volgens mij. Ja, zeg, ook niet gaan Vlaams praten.
0: Allee.
1: Hey,
0: manneke.
1: Manneke, zeg. Hey, je luistert naar VRT Radio 2.
0: Dat is op random best wel goed.
1: Ja, toch? Yeah. Gaan we even kijken waar de vallende sterren zijn gevallen. Op de N329 van Antwerpen naar Turnhout.
0: Oh, dit is zo slecht. Waarom hebben wij toestemming gekregen om dit te doen vanavond?
1: Allee, er is er maar één, hè. Dat is VRT Radio 2.
0: Oh, wat slecht. Het is 11:15, dames en heren.
1: Ja, hallo.
0: Heb jij wel eens last van intrusive thoughts?
1: Nee, daar heb ik nog nooit last van gehad.
0: Weet je überhaupt wat het is?
1: Nee. Ik doe of ik dat heel wijs ben, maar nee, ik weet niet waar het is.
0: Een intrusive thought is een gedachte waarvan je denkt, oh, dat ga ik doen, maar je doet het niet omdat je instinct zegt van dat is niet veilig. Dus dat jij bijvoorbeeld een intrusive thought hebt en je denkt van als ik hier straks met de auto wegrij, oh, wat gebeurt er als ik nou vol het stuur naar rechts gooi?
1: Oh, dat.
0: Maar je doet het niet, want je weet, ja, ik ben niet gek.
1: Ja, nee, nou, dat bedoel je ermee.
0: Ja, dat is een intrusive thought.
1: Nou, ik denk dat ik de laatste tijd natuurlijk best veel heb. Kan ik dit zeggen? Het is hallo laat, dus het is 10:45, de kinderen liggen al te slapen. Nee, toen ik hierheen reed, hè, want je moet soms uit je comfortzone gaan en dingen weer durven doen.
0: Ja.
1: Dus ik maakte een foto, hè, ik stuurde het naar jou, hè, ik was even bij de pomp geweest. En ik heb altijd wel wat contant geld.
0: Ja.
1: Ik zeg, nou, als ik klaar ben bij de show met in Zevenaar, rijd ik gewoon even langs de A12 naar Arnhem, voor kijken of ik het nog durf. Ik heb 20 euro, zeg ik, hey Polska boy, hier kom. Hier, 20 euro verdienen? Nou, kom maar even. Mag even mijn banden oppompen van mijn Volkswagen Polo.
0: Ik had niet door dat je het hierover ging hebben, maar ja, dat kan ook.
1: Ja, toch? 20 euro, 5 minuutjes klaar. Nou, lekker makkelijk verdiend. 0316 6x3.
0: Nee.
1: Ja, grapje.
0: Nee. Oh, wat slecht, man.
1: Nick.
0: Ja, sorry, Simon is er niet bij.
1: Nee, ik weet het. Die hebben thuis gelaten, die Volendam ergens met zijn paling. Maar luister, ik ben verantwoordelijk voor alles wat ik nu doe, hè.
0: Dus, hou ik je aan.
1: Ik heb jou gevraagd of je alsjeblieft met mijn radio kon maken.
0: Oh god, waarom heb ik ja gezegd?
1: Toch nog even één vraag.
0: Oh god.
1: Heb jij blonde haren? Van origine?
0: Nee, wel blauwe ogen.
1: Oh, dat is mooi.
0: Maar ik moet het van die blonde haren wel even aan mijn moeder vragen. Is het goed?
1: Doe maar.
0: Zou ik mijn moeder bellen?
1: Ja, doe maar.
0: Nee, het is 11:15. Het ligt te pitten.

0: probeer jou de hele tijd al te betrappen op meezingen. En ik had gehoopt dat ik hem nou open kon gooien omdat je zong. Maar je zong.
1: Even aan mijn moeder vragen.
0: Hey! Oh, sok, dat deed ik. En dan gebeurde hier wat anders op het scherm. Oh. En ik start het bedje in en ik denk, oh nee, jij gaat door. Maar dat wil ik helemaal niet. Ja, het gaat weer lekker.
1: Hey, maar kaartje voor 5 gulden. Ben jij nog in de tijd van de guldens of niet?
0: Nee.
1: Want hoe oud ben jij?
0: 23.
1: Nee, dan heb je het inderdaad niet meegemaakt.
0: Ik werd volgens mij... Want de gulden is 2002 geweest, toch?
1: Ja.
0: Ja, toen ben ik geboren. Eind 2002 ben ik geboren. En volgens mij begin 2002 ging het in.
1: Ja, 1 januari 2002 inderdaad de invoering van de euro. Ik heb het nog wel bewust meegemaakt.
0: Ik helemaal niet.
1: Hey, ik ben geen oude lul. Ik word 34 dit jaar. Hey, bek houden, hè. Ik word 34 dit jaar. Maar ik heb nog wel bewust de gulden tijd meegemaakt. Want dat was best wel een mooie tijd. Kijk, ik was jong.
0: Maar waarom vindt iedereen dat een mooie tijd? Ik hoor dat zo vaak. Ik wil het nou toch eens even weten.
1: Nou, als ik kijk naar dingen van vroeger. Ik kreeg zakgeld. Ik kreeg altijd van mijn oud-omaatje. Als ze nog geleefd had, was ze nu 120, denk ik. Maar
0: zo.
1: Ik kreeg altijd een knaak zakgeld per week. Nou, van de andere oma kreeg ik altijd 5 gulden per week.
0: Ja.
1: En van mijn moeder kreeg ik altijd bij de boodschap altijd standaard 1 gulden. En dan kon ik altijd even naar de Jamin. Ik altijd snoepjes halen en zo'n grote spek of zo'n grote spinsnoepjes. Of ik ging naar de patatzaak en dan vroeg ik altijd van... mag ik alsjeblieft voor een gulden wat patat hebben? Ja. En dan kreeg je zo'n volle zak met friet.
0: Ja, dat is wel bizar inderdaad.
1: En het bizarre wat ik ooit een keer heb gedaan, dat is geen grap. Toen heb ik echt een tik op mijn reet gekregen van mijn oma. Vroeger had je van die overschrijvingskaarten. Weet je nog wat dat is?
0: Wat voor dingen?
1: Overschrijvingskaarten van de Giro.
0: Oh, ja.
1: Want ik had een...
0: Die heb ik wel nog meegemaakt.
1: Want vroeger had ik een postbankrekeningnummer 8793579. Nou, dat bestaat al heel lang niet meer. En dat was dan de postbank en dan had ik een penningrekening. En dan kon je zeg maar sparen.
0: Ja.
1: En, maar met die overschrijvingskaarten kon je zeg maar je rekeningnummer invullen.
0: Ja.
1: En dan kon je een bedrag opschrijven.
0: Ja.
1: En dan zet je een handtekening en deed je dan in een envelop van Arnhem. Dat stuurde je dan op. Dat ging dan naar de postbank in Arnhem.
0: Mm-hmm.
1: En dan werd het 4 of 5 dagen later overgeschreven naar een andere rekening. Dus wat ik eens een keer had gedaan. Ik had oma Franka, sorry, ik hou heel veel van je. En ik zal het nooit meer doen natuurlijk, want ik hou echt heel veel van je. Maar ik had ooit een keer zo'n overschrijvingskaart van oma geleend. Had ik toen opgezet,
0: nee.
1: 250 gulden. Een handtekening gewoon erop gezet. In een envelopje gedaan. In de brievenbus. En uiteindelijk werd er op mijn pennyrekening.
0: Jij hebt dus gewoon 250 gulden van je oma gestolen.
1: Ja, hallo, ik was iets van 8 jaar.
0: Ja, dus?
1: Ik keek gewoon af wat mijn broer allemaal deed. Die was al 10 jaar ouder.
0: Weet jouw oma dit?
1: Oh, ja, dat deed oma. Want in die tijd mochten ze nog met de matten kloppen af toe de klap geven.
0: En jij hebt het ook geweten, zeker?
1: Ja, nee, oma die zegt, je gaat het nooit meer doen.
0: Ja, en terecht.
1: Maar mijn oma was in die tijd, ik heb mijn oud-grootoma nog gekend. En mijn oma is nu 84.
0: Mm.
1: Maar mijn oma, mijn broer is zeg maar 1 jaar ouder dan haar zoon. Dus mijn oma was eigenlijk ook een beetje een moedertype. Dus een hele strenge oma. Ik vond het vroeger nooit zo'n lieve oma. Als ik dingen terug kon draaien, had ik het gedaan. Ik heb er een keer helemaal verrot gescholden. Je wil niet weten. Toen was ik 6. En ik kreeg toen geen bakje koffie van haar. Want ja, ik dronk vroeger al vaak koffie. Ik zeg van, oma, ik wil koffie. En ik krijg je niet. Ik zeg, nou, wat krijg je niet, joh? Puntje, wijf, zei ik toen. Nou, en toen kreeg ik een klap om reet.
0: Ja, en terecht.
1: Ja, daar heb
0: ik
1: echt heel
0: veel spijt van. Oprecht niet durven om mijn oma uit te schelden. Nooit niet.
1: Nee, maar toen was oma iets van 45. Dus dat was
0: een ander verhaal. Toch, ook dan.
1: Nou, 45 iets ouder. Maar.
0: Nee, maar ik zou mijn oma nooit kunnen uitschelden. Echt waar.
1: Ik ook niet meer. Maar dat was gewoon een fase waar ik in heb gezeten. Dat wil ik snel vergeten.
0: Dat snap ik heel goed.
1: Even een hartje. Oma Franka uit Houten. Ik hou van je. Ik ga altijd voor je zorgen nog. Kusje.
0: Oh.
1: Lief, hè?
0: En nou alsof je het meent.
1: Ik meen het ook.
0: Het is echt ongelooflijk. Nog 7 minuten moet je met ons volhouden.
1: Heerlijk.

0: Kyrie van Mr. Mister. Ik vind het toch altijd een heerlijk nummer.
1: Ja, ik vind het ook
0: Ik vind hem echt heerlijk.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, het, het is 3 minuten voor 11.
1: Ja, Connects Weekend, extra lang.
0: Afterparty, ding, geval, improvisatieshow, dinges, geval, keer 2.
1: Van maandag 20 juli zit erop.
0: Ja, ja. Ik vind het wel jammer. Het geeft nou een beetje zo'n Koningsdaggevoel.
1: Ja, en moet je even zeggen, omdat we het aan het begin van de uitzending hadden, hè, over paniek en zo. Ik heb totaal geen paniekgevoel bij jou.
0: Gelukkig.
1: Dus ik ben er heel blij om.
0: Bij mij?
1: Nee, maar ik heb geen paniek door mij? Ja, helemaal geen paniek. Ik kwam hier binnen en het was gewoon hartstikke goed. Dus even een applausje.
0: Gelukkig.
1: Dus ben ik heel blij om en we gaan gewoon lekker door. Je ziet het alweer, ik ben aan het snaaien. Ik kom weer lekker gammetjes.
0: Er komt weer eetlust in.
1: Daarom dus, Chris, mocht je luisteren.
0: Ik denk dat die al heerlijk ligt te pitten.
1: Dat denk ik ook.
0: Ik geef hem geen ongelijk. Ja, ik wil hem afsluiten met een band die ik tegenwoordig heel veel op TikTok zie. Ja, ga ik weer over TikTok.
1: Oh, TikTok.
0: Weer, hè? Dit is de 4e keer in 2 uur tijd. Maar het is gewoon zo. Ik ben gewoon jong en Lawrence is een boomer. En dat maakt niet uit.
1: Jij bent gewoon Nee. Luister. Jij bent gewoon TikTok-gel en ik ben gewoon Grindr-gel.
0: Ja.
1: Ja, toch?
0: Dat denk ik.
1: Ieder zijn soort.
0: Maar goed, ik kom elke keer TikTokjes tegen. Korte filmpjes van politie Warnsveld.
1: Oh, die kom ik ook wel eens tegen.
0: Ja, ik vind die geniaal.
1: Maar ik krijg andere politiefilmpjes te zien.
0: Dat wil ik niet weten. Maar ik denk, ja, het is een soort tikkende tijdbom hoe de afgelopen 2 uur is gelopen. En het verbaast me dat het nog niet uit elkaar gespat is en dat we nog steeds op zender zijn, als het goed is.
1: Ja, hopelijk.
0: Daarom, dus in ieder geval, ik heb hier de schuiven goed staan. Dus aan mij ligt het niet in ieder geval.
1: Gelukkig.
0: Maar Lawrence, mag ik jou bedanken voor deze gezellige avond?
1: Ja, en jij ook bedankt dat je hier samen met mijn radio hebt gemaakt.
0: Tuurlijk, geen enkel probleem. En ben je er zaterdag weer bij?
1: Ik weet het niet. Moet ik even kijken. Misschien dat ik wel even langskom.
0: Is goed. Je bent van harte welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, we gaan luisteren naar politie Warnsveld. Ik wil jou een hele fijne avond wensen. Slaap lekker als je zo naar bed gaat. Ja, mocht je al liggen te slapen, ja, dan hoor je dit niet.
1: Simpel
0: zo. Dus zo simpel is het. Zaterdag ben ik er natuurlijk weer. En vrijdag is Natasja er weer. Tussen 10 en 12 is zij jouw gast hier. Voor nu zeg ik een hele fijne avond. En tot volgende week.

Iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joops Half Uurtje. Bekend van Ome Joops Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De nieuwe Britse premier Burnham heeft de eerste ministers van zijn kabinet benoemd. Oud-minister van Defensie John Healey wordt minister van Financiën. Ed Miliband wordt minister van Buitenlandse Zaken. Shabana Mahmood blijft minister van Binnenlandse Zaken. De benoemingen volgen kort na de aanstelling van Burnham als opvolger van oud-premier Starmer. De Britse premier heeft op zijn eerste werkdag al gebeld met de Amerikaanse president Trump en hem uitgenodigd in Manchester. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van haar land worden. Ze bedankt premier Péter Magyar voor het vertrouwen en voelt zich vereerd. Maar ze zegt ook dat ze de verantwoordelijkheid om een verdeeld land te verenigen niet op zich wil nemen. Magyar had haar gisteren voorgedragen als tijdelijk staatshoofd van Hongarije totdat er een nieuwe grondwet van kracht wordt. In de hervormingsplannen van de Hongaarse premier zijn een nieuwe president en een nieuwe grondwet belangrijke onderdelen. En China en de Filipijnen beschuldigen elkaar van agressief optreden na een confrontatie in de Zuid-Chinese Zee. Volgens de Filipijnen raakte een marinier gewond nadat hij door een Chinese kustwachter met een houten knuppel was geslagen. Maar China stelt juist dat Filipijnse schepen een patrouillevaartuig hebben geramd. Het incident vond plaats bij het omstreden rif Second Thomas Shoal in de Zuid-Chinese Zee. Zowel China als de Filipijnen maken aanspraak op dat strategisch gelegen rif. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Nieuws, muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.
2: Hé, hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n bakootje met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
3: Zie die vrouw.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. De nieuwe Britse premier Burnham heeft de eerste ministers van zijn kabinet benoemd. De Britse premier heeft op zijn eerste werkdag al gebeld met de Amerikaanse president Trump en hem uitgenodigd in Manchester. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van haar land worden. Ze bedankt premier Péter Magyar voor het vertrouwen en voelt zich vereerd. Maar ze zegt ook dat ze de verantwoordelijkheid om een verdeeld land te verenigen niet op zich wil nemen. En China en de Filipijnen beschuldigen elkaar van agressief optreden na een confrontatie in de Zuid-Chinese Zee. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: I'm a
1: fireball.
2: Politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens hun huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlak bij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. 1 van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlak bij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. 1 van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen omdat ze zich niet op tijd hebben gemeld. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlakbij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. 1 van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: altijd als eerste op de hoogte.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.
0: De verbinding in Midden-Gelderland.
2: Dit is Connect.
0: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens hun huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlak bij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. 1 van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen omdat ze zich niet op tijd hebben gemeld. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlakbij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. 1 van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.